0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

zfm.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De opvarenden van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. Een administratieve fout heeft ervoor gezorgd dat honderden inwoners van Ermelo ten onrechte een brief hebben ontvangen waarin ze zijn geïnformeerd over een verduurzamingssubsidie van maximaal 2000 euro. Dat meldt Dagblad de Stentor. De gemeente verstuurde in april dit jaar zo'n 2760 brieven aan huishoudens die volgens de beschikbare gegevens in aanmerking zouden komen voor de regeling. De subsidie is bedoeld voor koopwoningen met een WOZ-waarde tot 525.000 euro die geen energielabel hebben of een energielabel lager dan C. In totaal ontvingen 804 huishoudens hierdoor onterecht een subsidiecode. De gemeente kiest ervoor om in foutieve gevallen maatwerk toe te passen. Omdat de fout bij de gemeente zelf ligt, wordt per aanvraag bekeken welke oplossing passend is. Op de Gooiseweg, de N305 bij Zeewolde, is maandagavond een personenauto volledig uitgebrand. Het incident vond plaats tijdens het rijden tussen Lelystad en Zeewolde. De bestuurder wist het voertuig tijdig te verlaten, waardoor niemand gewond raakte. Kort daarna stond de auto midden op de rijbaan en ligt te laaien. Van het voertuig bleef na de brand weinig over. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen en verdere schade te voorkomen. Een bergingsbedrijf heeft het uitgebrande wrak afgevoerd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En tot slot, de gemeente Ermelo heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een positief financieel resultaat van 7,5 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarstukken waarin het college verantwoording aflegt over de uitvoering van beleid en de besteding van gemeentelijke middelen. Het uiteindelijke resultaat valt aanzienlijk hoger uit dan de 1,3 miljoen euro waarmee tijdens de najaarsrapportage rekening werd gehouden. Dat komt volgens de gemeente door een combinatie van financiële mee- en tegenvallers. Een groot deel van de meevallers heeft een incidenteel karakter, al lijken besparingen binnen de jeugdzorg en de wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO, structureel van aard. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Veluwe FM.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey, wat is wakker? Hey, wat is wakker? Hey.

26 juni 2026. Het is woensdag. Het is Gaakdag. We gaan de week weer de middag. Vanaf 8 uur doe ik dat samen met Trace. En wie weet scoort Trace ook wel een hat-trick vandaag. Ja, net zoals Messi. Je weet het niet, hè.

Verder is het zoals altijd weer mogelijk om op vier manieren je bijdrage te leveren aan dit programma. Je kan WhatsAppen, bellen, mailen en langskomen. Dus kijk maar even wat het meest bij je past.

06-8309-8309, dat is het WhatsApp-nummer, 06-8309-8309. Langskomen doe je aan de Brinkstraat 91 te Putten, Brinkstraat 91 te Putten. Je kan mailen naar studio@veluwfm.nl, studio@veluwfm.nl. En bellen doe je naar 0341-360148, 0341-360148. En we gaan snoezen natuurlijk, even drie snoeznummertjes. Ze hebben wat country-achtige invloeden.

0: Give me horses.
1: Gave me horses.
0: Lee Nash hoorde je samen met Vince Gill. En ik zei het al, ja, het heeft wat country achtergronden. Dus en dit is heel wat anders. Dit komt oorspronkelijk van Gary Lightbody. En die is dan weer van Snow Patrol. En dit nummer wordt dan in dit geval weer gedaan door Leona Lewis.

En het staat daar nu 1-1. Voor de mensen die het willen volgen. En wie dat niet wil, ook goed. Prima. Het is 7 minuten voor 7:30. Dus we kunnen nog over 2 plaatjes draaien. En dan is het tijd voor het weerbericht.

Ja. En dat brengt ons, wie was dat eigenlijk? Leon Bridges. Ja, die brengt ons naar het weerbericht toe. En die heb ik klaarstaan inmiddels. Wow, 6 graden verschil tussen Groningen en Limbappe. En wij zitten daar negatief in het midden. En niet eens halverwege in het midden, nee, richting Groningen meer. Hè. Goed, het wordt 22 graden op de Veluwe. In het noorden veel bewolking met soms wat regen. En in het zuiden droog met soms wat zon. Ja, zo hebben we het weer verdeeld hoor. Limbappe wordt weer voorgetrokken. 26 graden wordt het daar. De wind is zuidwest, matig 3 tot 4 boven aan zee. Soms even vrij krachtig. 5 boven vanavond in de kracht afnemend. En dan de komende 5 dagen. Ja, daar gaat het om hè. Morgen 29 graden, 's nachts 15. Vrijdag 32 graden, 's nachts 20. Zaterdag 28 graden, 's nachts 18. Zondag 28 graden, 's nachts 16. Maandag 29 graden, 's nachts 18. Dus er komen weer een paar hittegolven dagen aan. Maar dan moeten we geloof ik 5 dagen op rij zijn, of was het 3? Dat het een hittegolf is. Nou ja, we gaan het meemaken. De kans op neerslag in procenten: donderdag 20. Vrijdag 75, zaterdag 35, zondag 15 en maandag 40. En de kans op zon in procenten: donderdag 70, vrijdag 60, zaterdag 75, zondag 85 en maandag 85. We gaan naar Leonie Jansen, Nederlandse bodem, ja. Het is half om half gehaakt vandaag, hè.

Zo, ja. En dan krijg ik wel eens vragen. Zo van, ja, je doet 's morgens wel de ochtendgymnastiek en zo. Maar tegenwoordig zitten een heleboel mensen achter een keyboard. Al dan niet voor hun werk. Of dat ze weer stoer moeten doen op Facebook. En overal commentaar op moeten hebben en dat soort dingen. Heb je ook vingeroefeningen voor diegene om de keyboardvingers even wat soepel te houden? Nou, vroeger was het scheidegger. Een typkus, maar dat kan nu ook wel.

Ja, en dan zit ik te kijken naar het file-nieuws. Maar er is helemaal geen file-nieuws vandaag. Tenminste, er staat iets van 11:25. Dit is totaal niet up-to-date. Dus het hele tekst zal wel kapot zijn of weet ik veel wat. Nou ja, en we wachten het gewoon af. Het was ook nog geen tijd voor dat, hè. Dus, nou...

Ja, ook bekend van Halleluja en van de broer Chris Hordijk. Ja, Lisa Hordijk heet is normaal. En normaal heet is ook Lisa. Toen werd Lisa Lois. En dit was Silhouette. Van Nederlandse bodem dus. Ja, zoals ik al zei, schijnbaar verandert er niks met de verkeersinformatie over het filenieuws. Nou, totaal niet actueel, gaan we dus ook niet over hebben. Dan kunnen we ook vrolijk verder naar What a Beautiful Day het vandaag gaat worden.

0: first time.
1: Ja, fijn artiestje ook, Louis Capaldi. En ik wou net zeggen, de club van 27 lonkt. Maar hij is al 29, dus gelukkig zal dat niet van toepassing zijn. En dan zit die Lua, die Liam Gallagher, die begint alweer gelijk te spelen. Nee, je moet even wachten, man. Tot ik je aankondig. Jongen, jongen, jongen. Die muzikanten die veranderen ook niet, hè. Goed, hoe dan ook, we gaan richting de klok van 8 uur. Het nieuws van 8 uur dus ook. En dus beginnen we met dit nu. Oh, wacht even, we hebben een beller. Goedemorgen weer van de lijn.
2: Goedemorgen Bas, met Elisabeth spreek je. Zou je alsjeblieft willen zeggen tegen Joop en de Koos en allemaal die gezocht hebben naar die naam van die motorrijder gisteren. Hij heette Michael Schumacher.
1: Maar dat is toch geen Nederlander, dat is een Duitser.
2: Ja, maar die was getrouwd met, dan zal het wel de dochter van mevrouw van Uggelen zijn geweest, die in Blaricum woonde.
1: Ik weet het niet, jij kende hem dus.
2: Ja, ik weet het wel, maar ik zat altijd te kijken naar de televisie. Maar hij is overleden, denk ik, maar... Ik weet het ook niet meer, het is zo lang geleden, joh. En dat heeft helemaal geen zin daar zo over uit te wijden verder. Maar hij woonde inderdaad in Duitsland. En die vrouw...
1: Nee, het was een Duitser. Het was zelfs een Duitser, dus. En hij reed later, die Michael Schumacher, die is gaan racen. En die is, heeft daarna een ongeluk gehad, dus die ligt nu in coma.
2: Nou, dan begrijp ik allemaal niet...
1: Nee, maar we houden er gewoon over op. We zijn er gisteren al anderhalf uur mee bezig geweest.
2: Ja,
1: dus dan gaan we niet weer herhalen.
2: Daar heb ik het. Die zei dat het haar schoonzoon was.
1: Ja, nee, maar laat het erover ophouden, Elisabeth.
2: Ja, ik hou erover op. Nou.
1: Goed. Hé, fijne dag, hè?
2: Ja, en heel veel liefde, Trace.
1: Jo, doe ik.
2: Doei.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
3: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee, ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
2: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer alle tijden.
4: Wie Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
2: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je vooral vertraging op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord staat namelijk 3 kilometer door een ongeluk. Oponthoud is 30 minuten. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
7: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten.
8: Of kijk op vanasselt-putten.nl.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
9: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
10: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, level 42 met Tracy. En ja, dan zit ze hier meestal ook. Hè?
1: Ze zit er al. Goedemorgen allemaal.
0: Ja.
1: En ja, ik had jou ook nog geen goedemorgen gewenst, want jij was nog aan het druk met de telefoon.
0: Ja.
1: En ja, kan ook gebeuren natuurlijk. Dus allemaal, recht uit mijn hart, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Tracy. En dan heb ik ook meteen een verrassing voor je.
1: Vertel.
0: John Zoetekouw, die heeft een nieuwe hobby.
1: Wat dan?
0: Ah, die heeft al een paar keer liedjes gemaakt. De opening zo voor dit programma, een openingsnummer voor jou.
1: Voor mij,
0: weet je?
1: Ja, dat weet ik, ja.
0: Hij heeft een nieuwe gemaakt voor je.
1: Ach, jee toch.
0: Ja, zullen we die meteen maar even
1: ja,
0: gaan luisteren?
1: Laten we even doen.
0: Ik ben zeer benieuwd. Ja, ik ook, want hij had deze week een nummer aangevraagd. En dat, dan moet ik even kijken waar, dat stond in de mail. Vorige week aangevraagd Herman Berkien met Casey Kom Je Eten.
1: Oh ja.
0: Herman Berkien, nou ja, dat kennen
1: ja,
0: we allemaal
1: Herman
0: wel.
1: Berkien, ja, die ken
0: die
1: ik,
0: vroeg
1: ja.
0: met Tineke Schouten wat ja. deed. En, nou ja, daar heeft hij van gemaakt. Tracy, kom je eten? Dus we gaan luisteren.
1: We gaan luisteren, helemaal goed.

0: Zo.
1: Nou, ik ben er helemaal bedust van.
0: Maar eet je wel eens zure kool met spek?
1: Ja, dat vind ik hartstikke lekker.
0: Ja, want dus, ik vraag altijd, heb je nog wat lekkers gegeten? Maar ik heb nog nooit zure kool met spek
1: gehoord. Nee, maar ik bedoel, als ik bij een ander eet, krijg ik altijd wat anders. Ja. Maar in de winter, nou, ik ben gek op zure kool met spek. Ja.
0: Nou, kijk
1: dus, dan moet John maar even zeggen wanneer dat het allemaal klaar is. Hè?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, want dat staat er dan weer niet bij. Hè? Nee, wanneer het geleverd wordt.
1: Nee, dat staat er niet bij. Maar ik vond het wel ontzettend leuk. Ja, ja. Heel erg dus leuk. Bedankt. Mijn dag kan niet meer stuk.
0: Nou, kijk eens aan. Dan, maar dat komt wel goed uit, want je auto wordt net afgesleept. Goed, hoe was je week?
1: Mijn week was rustig.
0: Ja. Rustig?
1: Ja, okay. Ondanks alle trammeland die er geweest was.
0: Alle trammeland?
1: Ja, dat weet je toch.
0: Van, vorige week. Ja, ja,
1: vorige
0: ja, ja.
1: week. Maar goed, oké, dat is gelukkig allemaal een beetje aardig opgelost.
0: Ja, zou ik niet over beginnen, zelf over.
1: Ja, nee, maar vorige week wilde we, omdat ik toen nog niks wist.
0: Nee, okay.
1: Maar het gaat de goede kant in.
0: Gaat de goede kant op.
1: En gisteren heb ik mijn MRI gehad, wat ik ook nog
0: moest. Oh ja, dat moest je ook nog.
1: Dat moest ik doen en dat heb ik gisteren gehad. En dan krijg ik dus 1 juli... de uitslag over.
0: Okay, maar dan belde ze
1: gisteren op dat ik donderdag al kan. Niet dat er iets engs gevonden was, maar er was wat uitgevallen. Dus nou moet ik daar donderdag naartoe.
0: Er was wat uitgevallen.
1: Ja,
0: ik
1: mensen
0: aan,
1: waren wat
0: ja,
1: uitgevallen.
0: Ik wou zeggen qua agenda.
1: Qua agenda, ja.
0: Niet,
1: ja.
0: Niet dat jou of de MRI.
1: Dus ik neem aan dat dat inderdaad zo is. En dat ze me niet wat op mijn mouwtjes gespeld hebben. En dat het inderdaad waar is. Maar,
0: nou ja, broer, maar daar heb je het even over. Hè. Broer, er wordt altijd gezegd, ja, nee, als er wat is, dan bellen ze wel eerder. En dan zou je hartstikke ongerust maken nu.
1: Nu, maar ze zei gelijk al dat het niet was dat ze wat engs gevonden hadden.
0: Nee.
1: Maar dat er dus wat uitgevallen was.
0: Ja, dan kunnen ze ook zeggen, we hebben niks engs gevonden, je hoeft helemaal niet te komen.
1: Maar ja, goed, had ook, maar ja, goed. Maar dat moet de dokter zeggen.
0: Maar wij hebben het tegenovergestelde meegemaakt. Hè. We zaten te wachten op of iets goedaardig of kwaadaardig was.
1: Ja.
0: Wat het überhaupt was. En toen kregen we ook een telefoontje, kunnen we dat verzetten? Kan dan een dag later? En toen zeiden we, dan is het ook niks
1: anders. Dat is niks aan de hand.
0: Ja, echt wel.
1: Echt wel,
0: dus,
1: ja.
0: Maar dan wordt het ook een dag uitgesteld. Dus,
1: ja. Ja, dat weet je het soms toch niet.
0: Nee,
1: maar in ieder
0: geval
1: donderdagmiddag dan. Nou.
0: Nou,
1: dat is morgenmiddag.
0: Dan heel veel succes, sterkte, alles wat je maar kan gebruiken.
1: Ja, dankjewel.
0: En anders staat de boel maar kort en klein daar.
1: Ja, dan zal ik eens eventjes laten zien wie ik ben.
0: Even huishouden. Nou, en zo is dat.
1: Ja, zo is dat ook.
0: Goed, dan gaan we een plaatje draaien van jouw lijst meteen maar. Dan
1: laten we dat allemaal doen.
0: Meteen maar goed, ja.

0: James, de laatste met zijn orkest en een massaal koor erbij. Nou,
1: het kon niet op, hè?
0: Het kon weer niet op. Maar wat ook niet op kon, wat heb je vorige week woensdag voor verrassingsdiner gehad?
1: Ik kreeg broodjes warme.
0: Broodje shawarma.
1: Lekker.
0: Sausje erbij, slaatje.
1: Ja, alles, van alles, er was erbij en omheen.
0: En wat heb je met de loesige witwen gegeten?
1: Daar moet ik even nadenken. Dat was... vis.
0: Vis?
1: Ja, dat was iets van rode poon.
0: Rode poon?
1: Ja. En dat was, eerst kreeg je dus brood, weet je, als je dat wilde. Het was super lekker brood. Ja. Ik weet niet of ze dat zelf bakten of dat ze een bakker hadden die dat goed kon. Met diverse sausjes, weet je wel, die je erop kon smeren. En toen dan die rode poon met hele rammeland eromheen. Ja. Was ook, ik eet nooit rode poon. Ja. Was ook, ik eet nooit rode poon. Maar deze keer, de andere zei dat het lekker was. Dus
0: maar hoe,
1: die,

0: denk, vroeger toen ik ging vissen, wat je altijd een hekel aan had, was dat je van die monsters uit het water haalde.
1: Ja, ja.
0: Schele pos.
1: Oh ja.
0: Die hadden hele rare grote ogen en die hadden rare haken of een soort, wat was het?
1: Een beetje rare vis.
0: Een rare vis. Ja. En rode poon klinkt voor mij ook een beetje schele pos.
1: Ja, ik kende het helemaal niet. Ik denk, nou ja, goed, oké. Okay. En ik heb me laten overhalen, want ik dacht eerst, ik neem saté of zoiets. Maar ja. Nee, moet je het prijzen, echt waar. Nou, dat was echt. Het was echt een succes. Heerlijk.
0: Nou, onmiddels heeft Al Japo goedemorgen gewenst. Erik Ras, John Zutekau en Koos en...
1: Nou, iedereen.
0: René nog niet. Maar,
1: René nog niet, maar dat komt.
0: Ah, die is wel vaker dat ze jou
1: komt
0: vergeet.
1: Later wel. Nou, ja, dat is
0: Ja.
1: Bij René ben ik een beetje zielig, denk ik, of zo.
0: Ja, ik weet ook niet.
1: Ik weet ook niet.
0: Je zit hier al, volgens mij, al 7 jaar elke woensdag.
1: Ja.
0: Maar René is dat nog steeds niet...
1: Is er nog niet aan gewend.
0: Is er nog niet ingesleten.
1: Nee, René, iedere woensdagmorgen zit ik
0: hier. Ja, en al 7 jaar lang... Ja.
1: Hoe kan je het missen?
0: Ja, precies. Nou.
1: En de rest ook allemaal goeiemorgen.
0: Ja, en dit hoort bij die 7 jaar woensdagmorgen... Ja.

0: Zo, nou, de eetgewoontes hebben we het over gehad. Heb je nog ja, andere dingen, zeg maar, van je zegt, oh, dan moet ik wel even kwijt op de radio, hoor.
1: Nee, ik was gewoon lekker bezig met mijn borduurwerk. En,
0: oh ja.
1: Vorige week is Alexander even met me mee geweest naar de bloemenwinkel, ja. De plantenwinkel. En daar heb ik dus even, want al mijn planten waren uitgebloeid van, okay. Op mijn balkon.
0: Gewoon dood.
1: Dus, en, nou ja, nee, dit was gewoon het eind van het Latijn, dat, okay. Heb je. En toen heb ik eventjes nieuwe planten gekocht.
0: Ja.
1: En die hebben ze dus zaterdagavond of tegen de avond bij me thuis gebracht. Want ik zag niet, want ik had grote planten. En ik zag niet de mogelijkheid om dat allemaal in mijn arm te nemen. En dan, ik zei, ik wil bij jullie die planten kopen. Maar je moet ze bij me thuis brengen.
0: Okay.
1: Op balkon. En dat hebben ze gedaan. Superleuk. En die man die ze bracht, die was helemaal gek van radio, van onze radio. Die luisterde altijd en die vond het superleuk. En nou ja, en vooral doorgaan. Hè? Dus ja. Het was heel, heel gezellig nog even. Ja.
0: Ja.
1: En ik heb nu weer mooie planten op mijn balkon.
0: Nou, kijk eens aan, dan, ja. Heb je het mooi voor elkaar.
1: Ja, toch?
0: En nee hoor, ik ben jullie zeker niet vergeten. Dat zeiden we ook niet, René.
1: Mm.
0: We zeiden dat jij nooit Trace goedemorgen zegt. Mm. Dat pas gebeurt als iedereen dat al gedaan heeft. Dat was wat ik zei.
1: Mm.
0: Want je hebt wel een berichtje gestuurd. Goedemorgen Bas. Maar, en dan komt er een heel verhaal. Maar Trace wordt er niet in genoemd. en Trace ook weer helemaal niet. Jawel, want je hebt Trace nog steeds niet hallo gezegd. Want ik luister altijd op woensdag en ik reageer dan ook altijd. Ik had ook gereageerd, maar misschien is mijn appje niet doorgekomen.
1: Yes.
0: Nee, dan is net, dat appje is dan net niet doorgekomen.
1: Niet doorgekomen.
0: Dat is toch ook vervelend.
1: Nou, maar goed, oké. Je zal het niet slecht bedoelen. En ik wens jou in ieder geval wel heel hartelijk goedemorgen.
0: Dat is Trace, hè? Altijd de mantel der liefde.
1: Ach ja, joh.
0: Ja, joh.
1: Nou. Je hebt toch niks aan dat gezeur?
0: Nee, nou, precies. Zo denk ik er af en toe ook over.
1: Nou, dat moet je altijd doen.
0: Ja, precies. En dan moet je er wat van zeggen, want anders houdt het gezeur niet op.
1: Ja,
0: zo is het ook nog eens een keertje, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ach ja, joh.

0: Zo, dat waren er vier van jouw lijst. Dan lopen we meteen weer gelijk.
1: Ja,
0: dus
1: goed,
0: dat hebben we dat even snel ingehaald. En dan kunnen we ook naar de orde van de dag. Want het wordt, we worden geacht. Oh, wacht even, kijken wat er allemaal gebeurt. Een heel hartelijk en warm goedemorgen dan, Trace. Want zo is het beslist niet bedoeld.
1: Oké.
0: Okay. Ik heb het ook niet over of je het zo bedoelt, René. Ik zeg alleen iets wat ik waarneem, dat jij nooit Trace goedemorgen zegt. Pas als iedereen dat gedaan heeft. Jo, zo erg is dat toch niet? Nee, dat zijn gewoon feiten.
1: Nou goed, oké.
0: Ja.
1: Helemaal goed. René.
0: Oh ja, ik kan dat niet tegen, hè?
1: Nee, ik vind dat niet leuk.
0: Nee, je vindt het niet leuk. Nee, mijn partner heeft dat ook. Die vindt het ook helemaal niet leuk als ik gewoon eerlijk ben.
1: Nee, je mag wel eerlijk zijn, maar
0: Okay. Nee, niet schijnbaar, want dat vindt niemand leuk. Dus zo zie je maar weer.
1: Zo zie je maar weer.
0: We gaan naar de headlines. Eens even kijken. Therese en ik noemen om en om de headlines op met het bijbehorende paginanummer. En als je het hele bericht wil horen met de gratis toevoegingen, dan even het paginanummer doorgeven.
1: Ja.
0: Icoon Metakids Jelte, 5 jaar oud, overleden, 109.
1: Zoon Bolsonaro krijgt 4 jaar cel, 129.
0: Argentinië wint na hat-trick Messi, 810.
1: Solvinity vecht overnameverbod aan, 105.
0: Uitslaande brand in woning in Rijen, 121.
1: 4 militairen gewond bij oefening, 121.
0: Zweed cel in om prostitueren van vrouw, 127.
1: Trump spreekt Zelensky op G7-top, 127.
0: Een Russisch fregat schiet in kanaal, 125.
1: Dat vind ik wel een mooie kop.
0: Er zijn een aantal koppen waar ik meteen aan bedenk. Wat mij ook opvalt.
1: Hoe kan dat nou?
0: Zeg nog eens Trump.
1: Trump.
0: Trump. Ja, de nieuwslezers in Nederland zeggen tegenwoordig Trump.
1: Oh.
0: Trump. En ja, daarvoor was dat Trump.
1: Ja.
0: Dat was gewoon lekker op zijn Nederlands. Maar het film waarop er steeds meer mensen Trump gaan zeggen.
1: Trump.
0: Ja.
1: Okay. Nou, ik wil ook wel Trump zeggen, hoor.
0: Ja, maar mij niet uit.
1: Mij
0: maar het valt mij gewoon
1: maar
0: op.
1: Het valt mij. Ja, ik denk dat ik het als zo overgenomen heb van de nieuwslezers.
0: Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Dat de Russische fregat in welk kanaal dat nou precies is.
1: Het kanaal.
0: In het kanaal, oké. Okay. Ja. Maag-darmkanaal.
1: Maag-darmkanaal kan ook. En daar schieten ze gelijk in, hè. Dus komen ze daar ook nog weer uit dan?
0: Ja,
1: als ze erin schieten.
0: Ligt eraan waar ze mee schieten. In dit geval zo'n sterretje heel mooi om mee te schieten. Ja. Goed, maar we gaan het afwachten.
1: We gaan het wel lezen zometeen.
0: 104 gaan we in ieder geval doen.
1: Ja.
0: En eens even kijken. Die zit ik alvast klaar. En dan gaan we naar het volgende nummer.

0: Zo, nou, die hebben we dan even gehad. Dat was Liam Gallagher. En we gaan naar de headlines 104. Doe jij hem even? Ja. Oh, wacht even. Ik heb de schuif helemaal niet openstaan. Ja, doe maar.
1: Het Openbaar Ministerie verdenkt de 19-jarige bestuurder van het ongeluk in Zeeland van dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld. De man uit Hulst blijft zeker nog 2 weken langer vastzitten. Zo heeft de rechtercommissaris bepaald. Bij het ongeluk bij Terhole kwamen vorige week donderdag 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. Ze reden met een groep op een fietspad naast de provinciale weg toen in een flauwe bocht een auto uit de bocht vloog en hen aanreed. De bestuurder werd na het ongeluk meteen opgepakt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog altijd veel onduidelijkheid.
0: Ja, ik zie het helemaal voor me, broer.
1: Ik vind het vreselijk.
0: Ja, is het ook. En dan lees je een 19-jarige jongen en dan zie je de BMW in een greppel liggen. En dan weet je al, 19 jaar plus een BMW. O jee. En ja. Dat rijmt ook nog. Want,
1: maar van de andere kant, het zal je maar overkomen als 19-jarige dat je zoiets veroorzaakt. Dat is ook heel vreselijk.
0: Ja, maar
1: en voor zijn familie en zo ook.
0: Maar het zal je maar overkomen.
1: Ja, zeker. Bedoel,
0: waarschijnlijk heeft hij te hard gereden.
1: Waarschijnlijk
0: ja. Heeft hij op zijn telefoon gezeten.
1: Ja, je weet het niet.
0: Dus het zal je maar overkomen. Daar kies je dan zelf voor.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Dat overkomt je niet. Nee. De telefoon wordt je niet in de handen gedouwd. Nee. En je voet wordt niet door een magische kracht. Nee. Dat doe je allemaal zelf.
1: Ja.
0: Nee, want dan ga je het met de mantel de liefde bedekken.
1: Nee, dat zeker niet.
0: Ik ben vandaag niet
1: want
0: van de mantel de liefde.
1: Nee, oké, vandaag niet. Nee. Maar het is voor iedereen die er wat mee te maken heeft, is het vreselijk.
0: Ja, voor de slachtoffers sowieso.
1: Ja.
0: En de familie van die jongen. Ja,
1: ja ook.
0: Ja. Ja, die zijn betrokken bij zo'n opvoeding. Hè? Die zijn allemaal mede schuld. Zo.
1: Ja, zo.
0: Ik ben keihard vandaag.
1: Ja, je komt wel lekker uit de hoek.
0: Ja, nee, maar soms dan heb je je grenzen bereikt. Hè? En ik heb een hele lange adem, maar daar kom ik nu af en toe wel wat van de kot. Dus dan heb ik zoiets. Die lange adem moet ik even mee stoppen.
1: Ja.
0: Ik moet even zorgen.
1: Even
0: dat
1: rustig
0: ik,
1: gaan, hè?
0: Even, ja. Nou, even, niet rustig gaan.
1: Nee, maar een beetje.
0: Iedereen om mij heen moet even rustig gaan doen.
1: Ja. Nou, sorry.
0: Nee, geen verwijt aan jou. Je weet hoe direct ik ben. Dan zeg ik wel, Trace, ook jij bent de oorzaak aan.
1: Ja, dat is goed. Ja, oké.
0: Dus,
1: maar als je dan maar weet waar het door komt, dan kan je er wat aan doen.
0: Ik weet wat er komt, ja.
1: En dan misschien moet je daar wat aan doen dan.
0: Ja, daar ben ik mee bezig.
1: Nou, dat is
0: ik
1: goed.
0: Ben gewoon eerlijk aan het zijn.
1: Ja.
0: Maar dat mag wel niet.
1: Ja. Oh. Je bent me er ook eentje.
0: Ja, hè?
1: Ja, echt wel.
0: Nou, qua kilo's langzamerhand naar eentje, maar ik was er altijd 2.
1: Ja, maar het gaat hartstikke goed met je.
0: Ja.

0: Zo, dat was Lisa Stansfield. En dat brengt ons op 12 minuten over 8:30 alweer. En pagina 104 hebben we gedaan. Mm-hmm. Er zijn nog geen aanvragen voor pagina's. Ik kijk even naar jou. Wat vind jij?
1: Even kijken. Ja, die zweet. Die moet de cel in om prostitueren van vrouw. 127.
0: Ja,
1: weer zo eentje.
0: Een Zweedse man van 61 is veroordeeld tot 4 jaar en 5 maanden cel, omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. Met tientallen mannen, ook moet hij een schadevergoeding betalen. De man ontkent en zegt dat zijn vrouw het zelf wilde. Maar de rechter vindt dat er voldoende bewijs tegen hem is en spreekt van een meedogenloze uitbuiting. Het misbruik begon in 2022 en duurde tot vorig jaar toen ze aangifte deed. De Zweedse justitie heeft 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden om seks met zijn vrouw te hebben. 28 van hen zijn veroordeeld. 2 kregen een paar maanden cel, de rest kregen voorwaardelijke straf.
1: Dat zal ze leren.
0: Ja.
1: Hè?
0: Maar dan komt er één, één kalf verdronken is dem met de punt.
1: Een kalf verdronken is dem met de punt.
0: Ja, maar dit is even andersom. Toen die Péricault zeg maar in Frankrijk bekend werd,
1: ja.
0: Toen kwamen al dit soort voorbeelden allemaal naar boven.
1: Ja, ja, ja.
0: Wat zijn wij mannen toch zwijnen eigenlijk, hè?
1: Nou, niet allemaal, hè?
0: Nee, niet allemaal.
1: Nee,
0: maar goed,
1: er zijn erbij die je wel tegen de muur mag zetten.
0: Ja.
1: Maar ik bedoel, wat is dat nou voor onzin? Ik bedoel... Ja.
0: Maar goed...
1: Maar ik snap die vrouw ook niet, hoor.
0: Ja, dat denk ik ook. Daar ben je toch zelf bij.
1: Ja,
0: je kan er op een gegeven moment ook zeggen van...
1: Bekijk jij het zelf?
0: Ja.
1: Ja. Nee, ja. Dat...
0: Maar goed,
1: het is een Zweed. Dus daar zullen we maar denken.
0: Ja.
1: Hij is er helemaal Zweeds van geworden.
0: Ja, dat zei die man ook. Is het... ik heb een leuke vrouw in de aanbieding. En dan zei die andere... Zweedse? Ja, onder de oksels.
1: Ja.
0: Maar
1: dit is toch ook belachelijk.
0: Nee, dit is inderdaad...
1: Een vieze oude vent.
0: Ook dat nog. En dan, als Jabo is aan het typen, nou, dan laat maar even... Oh, hij heeft al getypt.
1: Nee, laat het zo even.
0: Voor mij graag pagina 121. Bijna een verspreking gemaakt door het vorige onderwerp. Hé? Hey?
1: Huh?
0: Een verspreking gemaakt door het vorige onderwerp. Oh, dat... voor mij... Oh, pagina 121. Ja, je moet bij elk jaar even denken, maar... Tenminste, ik denk dat hij het zo bedoelt.
1: Ja, ik denk het ook, ja.
0: Goed.
1: Ik ken hem niet zo heel goed, maar ik denk dat het...
0: Het zou zo kunnen. Nou,
1: ja.
0: Dan gaan we pagina 121 zo doen.
1: Dan doen we dat er wel zo bij. Ja.
0: Nou.
1: Tjonge. Ja. Oh.

0: Liesel Pieters uit het wonderschone Zuid-Afrika met Show Me Heaven. En dat was natuurlijk een cover.
1: Ja, zeker.
0: Ja, goed. We zetten de volgende maar weer klaar. En El Zapo stuurt een flinke grijns met dikke lippen.
1: Tuurlijk, ja, we begrijpen hem helemaal.
0: Ja.
1: Maar ik bedoel, op die lijst van dat NOS-journaal staat een fout, hè?
0: Wat dan?
1: 100, bewoner vermist naar Branterijen, 121. 4 militairen gewond bij oefening, 121.
0: Ja, zijn twee berichten.
1: Het zijn twee berichten.
0: Twee berichten op dezelfde pagina.
1: Ja, hoe kan dat?
0: Ja, dat hebben
1: dat
0: ze.
1: Doen ze
0: pagina 121 hebben ze altijd één of meerdere berichten staan.
1: Oh, okay, ja.
0: Kunnen er zelfs wel drie of vier staan.
1: Oh.
0: En dus, ja.
1: Zie je, dat wist ik dus niet. En ik denk, ik ga dat even vragen aan jou.
0: Ja,
1: en
0: maar je ziet het al, de eerste kop in rijen. Noord-Brabant.
1: Ja,
0: dus op pagina 121 kan het in rijen, zeg maar, achter elkaar staan berichten.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Dus dan geven ze meteen
1: oh, vandaar, ja.
0: In rijen.
1: Ja, maar dan moeten ze eigenlijk geelse rijen erbij zetten.
0: Ja, ja, eigenlijk wel.
1: Ja.
0: Nee, wat waar ik dus helemaal op aansloeg, was deze eerste.
1: Ja.
0: De eerste zin, ik snapte er helemaal niks meer van. Jelte de Haan uit Leeuwarden is op 5-jarige leeftijd overleden. En toen dacht ik, oh, een haan. Die was natuurlijk... Ja, en toen stond... Hij was een van de gezichten van de strijd tegen metabole ziekte en werd in 2024 bekend door de 3FM-actie Serious Request voor de stichting MetaKids. Ik zag ook meteen voor me een of ander spotje met een haan die daar rondliep.
1: Ja, maar
0: en ik dacht, het ging om een haan. Maar het gaat helemaal niet om een haan.
1: Het gaat om een jongetje.
0: Ja, die heette de haan.
1: Ja, oh jee. Ja,
0: ja dus ik had mijn kop er ook niet bij vanmorgen. Maar om even aan te geven. Dat, voordat je het weet, sta je op het verkeerde been.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Maar
1: ja.
0: Hij is dus
1: dat
0: een
1: is, heel
0: kind.
1: Zielig, ja.
0: En dat onderste vind ik dan wel mooi om te lezen. Ondanks zijn ziekte, waardoor hij steeds minder kon, was Jelte een vrolijk kind, zeggen Sanne en Hein de Haan. Omdat ze wisten dat hij jong zou sterven, vierden ze elke maand zijn vermaanddag.
1: Oh, ja, dat is
0: in plaats ook van verjaardag.
1: Ja, dat is ook wel mooi natuurlijk. Maar, ja,
0: maar dat geeft weer verwarring, want vermaanddag, als je dat betekent elke maand, dan betekent verjaardag elke dag.
1: Ja.
0: Ze,
1: Oh.
0: Oh nee. Ja, dag. Maar ja zit maandag er ook in. Verjaardag. Ja. Ach, zie ik... Helemaal van het pad af,
1: jongen. Jongen toch.
0: Helemaal van het pad.
1: Ja, maar dat doet jou wat, hè, dit soort berichten.
0: Ja, dit...
1: Daar kan je helemaal niet tegen.
0: Nee, dat
1: is zo. Maar dat is ook zo.
0: Nee.
1: Het is ook heel triest.
0: Het
1: maar
0: is
1: goed.
0: Allemaal triest, ja. Goed.
1: Ik hoop wel dat er nog wat vrolijke berichten komen.
0: Nou, ja, er is niemand die een bericht vraagt, dus wat dat betreft...
1: Niemand zit erop te wachten.
0: Nee, en zag jij wat vrolijkheid bij de koppen die je nu zag? Ja, Argentinië wint met de hat-trick van Messi.
1: Ja, dat is wel leuk natuurlijk.
0: Ja.
1: Nee. Maar ik vond dat Russisch fregat in het kanaal schieten, dat vind ik ook wel leuk.
0: Ja, dat vond ik ook wel leuk.
1: Ja. Maar ja, verder niet.
0: Ze hebben hem nu gevraagd, een Russisch fregat voor een wortelkanaalbehandeling.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Schijnt hij ook goed in te zijn.
1: Ja, dus. Oh, oké. Okay. Misschien waren ze daarmee bezig.
0: Ja, wie weet. Wie zal het zeggen?
1: Ja.
0: Nou.
1: Toch eens aan het anders vragen.
0: Ja.
2: Measure these things by your grace. I sank into Eden.

0: heren van Live, willen jullie even stoppen, alsjeblieft? Hou nou even. Jongen, even ophouden nu. Ja, want we waren een bericht vergeten van El Japo.
1: Oh ja.
0: Dus, want hij vroeg pagina 121.
1: Van die militairen.
0: En wij keken doordat. Ja, van die militairen, dat wilde hij weten. Ja.
1: Ja.
0: Nou, 4 Nederlandse militairen zijn bij een militaire oefening in Duitsland gewond geraakt. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Ja, hoe
1: krijgen ze voor elkaar?
0: Ja, De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de oorzaak van het ongeluk.
1: Ja, dat is niet zo moeilijk, toch? Ze hebben elkaar of niet gezien, of ze hebben gewoon gedaan van kijken wie het hardste kan.
0: Ja, of dat spelletje wat jeugd tegenwoordig heeft. Of leslang op elkaar afrijden. Ja. En wie dan op het laatste moment het stuur naar links gooit.
1: Ja, precies. Ja, misschien is dat het wel. Ja, maar zijn meestal ook jonge mensen.
0: Ja, ook een jaar of 19 BMW onder de kont. Dat soort dingen.
1: Dat soort dingen.
0: Maar El Japo die zegt ook, en dat heeft hij natuurlijk wel een dingetje. Ik dacht van die gewonde militairen door een oefening was. Maar ze oefenen toch in Putten?
1: Ja, ook.
0: Dat dus ook. Maar hier doen ze dat dan, dat soort dingen dan weer niet.
1: Nee, schijnbaar niet. Nou ja, wacht maar af. Ja. De oefening is nog niet over, hè?
0: Nee, dat is ook weer waar. Nou, heren van het loon. Ja, oké, nou mag hij weer.
2: Measure these things by your brain.

0: Vlees wordt gemaakt van dieren. In vroeger tijden werd dat klusje opgeknapt door de slager. Zijn werkweek begon op maandag met het slachten van de dieren. Op dinsdag werden de karkassen uitgebeend en opgedeeld in carbonades en riblapjes. Bij dat snijwerk bleef er altijd wat restvlees over. Dat ging dan op woensdag de gehaktmolen in en werd verkocht als gehakt. Terwijl het dus eigenlijk gemalen was, maar dat terzijde. In 1949 werd er een prijsvraag uitgeschreven om een slogan te bedenken voor het Nederlandse slagersvak. De winnaar bedacht de korte, pakkende zin, woensdag, gehaktdag, en won daarmee maar liefst 25 gulden. In de jaren 60 werd de slogan opgepikt door de reclamewereld. En daarom is woensdag gehaktdag ook vandaag de dag nog een begrip. Bij de slager en de kiloknaller wordt tegenwoordig elke dag van de week gehakt gemaakt en verkocht. Maar op woensdag het meest, want dat is gehaktdag. Zelfs in de Tweede Kamer is woensdag gehaktdag. Niet in de kantine, maar in de Kamer zelf, op de derde gehaktdag van mei. Dan wordt het financiële beheer van de regering geëvalueerd en krijgt de oppositie de kans om gehakt te maken van het beleid. En daar doen ook de vegetarische partijen vrolijk aan mee.
1: Zo, nou, dan hebben we dat wel mooi even gehad. Nou, dat betekent dat we nu in afwachting zijn van het nieuws van 9 uur alweer.
2: Ja, hè?
1: Ja, het schiet er weer op.
2: Ja, joh. Het gaat maar door.
1: Ja, over een seconde of 30 mag je dat verwachten.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülsa Ersetin.
2: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
1: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
3: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later, they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
1: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, die stond nog in de wacht, maar dat was nog niet gedraaid. Maar dat hebben we dus nu alsnog gecorrigeerd.
1: Zo is dat.
0: Ja, precies.
1: En dan zijn we weer helemaal bij.
0: Ja.
1: Bij de tijd.
0: Even kijken. Nou, zat er nog wat bij de headlines waarvan je zegt, nou, daar wil ik het dan wel even over hebben?
1: Nee.
0: Of ben je er wel klaar mee? Joh?
1: Ja, ik heb het wel weer gehad met dat meest toch ellende.
0: Ja, het is allemaal negativiteit. Ja.
1: Ja.
0: Nou, dan laten we het gewoon voor wat het is.
1: Ja, misschien hebben we bij de andere zometeen.
0: Ja, bij het regionale nieuws. Misschien dat het daar wat vrolijker wordt allemaal.
1: Want dit is toch allemaal niks?
0: Nee, dit is allemaal niks. Nou, doe even muziek. Hier gaan we even wat regionaal nieuws erbij pakken.
1: Is helemaal goed.

0: So, still small voice. Live in the church switch. Nou, dat is een hele mond vol, maar...
1: Ja, maar toch.
0: Dat was een fijn deurtje voor de persoon.
1: Ja, lekker.
0: Goed, we gaan eens even kijken naar het regionale nieuws. Hoewel, het is nog wat vroeg. We kunnen nog wel even een plaatje draaien.
1: Ja,
0: hè? Ja, want anders dan zijn we alweer meteen met de orde van de dag bezig. En zo serieus allemaal.
1: En het is woensdag, hè? We moeten een beetje vrolijk...
0: We moeten een beetje vrolijk en fris en fruitig en alles.
1: Ja, het moet wel woensdag zijn. Ja. Andere dagen, dat zien we dan wel. Maar woensdag is de...
0: Ja, want dan is het hele dorp staat hier in ieder geval in Putten staat op de kop met de markt. Hè?
1: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, alle mensen zijn dan druk in de weer met van alles en nog wat.
0: Maar dus, nou zit jij, en daar hebben we het zo straks even over, sinds 2020 zo'n beetje hier elke woensdag. Mis je de markt niet als vrouw zijn?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké. Okay.
1: Nee, want dan zou ik na afloop hier vandaan, zou ik een kwartiertje eerder weggaan of zo.
0: Ja.
1: En dan had ik er nog wel even overheen kunnen rennen, maar nee, ik zit er niet op te wachten.
0: Wat is, tot hoe lang duurt de markt dan?
1: Ik denk tot een uur of half één, of niet?
0: Ja, ik weet het niet.
1: Nee, ik weet het
0: ik kom er nooit.
1: Niet.
0: Ik heb er alleen maar last van, zeg maar, 's morgens.
1: Ja.
0: Als hier okay. grote vrachtwagens met opleggers bezig zijn overal te keren. En ze gaan er allemaal vanuit dat er nog niemand op is, maar...
1: maar als ik kom om 8 uur, dan hebben ze een plekje gevonden.
0: Dat bedoel ik.
1: Ik heb er geen last van.
0: Ik kom dan om 6:15 hier langs. Ja. En dan is het allemaal aan het rijden zo van... wat moet jij hier? Wegwezen. Ja, en met veel lange auto's.
1: En dan zijn ze nog een beetje... Hebben ze last van ochtendziekte?
0: Ja.
1: Ook dat nog,
0: ja.
1: Weet je wel. En dan,
0: ja.
1: Maar als ik kom, dan zijn ze allemaal uit mijn... gezichtsveld.
0: Ja.
1: En hier en daar staat wel een grote vrachtwagen. Maar daar kan ik wel langs.
0: Oh, nou, kijk eens aan. Zijn we daar wel in ieder geval?
1: Nee, ik maak me daar niet druk om.
0: Nou, en zeggen ze dan tegen jou, dat zeggen ze tegen mij dan wel, het volgende nummer... Ja.

0: Ja, waarschijnlijk moet je dit metaforisch beluisteren. Denk ik dan.
1: Zo. En wat bedoel je dan?
0: Nou, hij zegt, where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed?
1: Ja.
0: Dan ga je dan nergens heen, dan lig je er gewoon in bed.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Dus dan denk ik, nou, dat zal wel anders bedoeld worden, maar...
1: Nee.
0: Ja.
1: Nou ja, laat maar. Maar het is wel een lekker nummer.
0: Ja, dat sowieso, maar dan denk ik ook weer...
1: Als je al die teksten moet vertalen, jongen, dan denk je ook van, waar zijn ze mee bezig geweest?
0: Waar zijn ze mee bezig geweest, inderdaad. Nou, eens even kijken, dan hadden we... ik had net... wat heb ik nou? Ah ja, gratis entree bij JMPP, Jeugdmuziekpodium Putten. En dat is op zaterdag 27 juni in cultureel centrum Strout, Putten. Aanvang is 7 uur, muziekoptredens van zang tot violen, van drums tot blaasinstrumenten en nog veel meer. Neem contact op met mij als je in aanmerking wilt komen van gratis kaarten en wie weet tot ziens.
1: En hoe moet je dan in contact komen?
0: Dan moet je op Facebook met Kees Does.
1: Kees Does, oké.
0: Kees Does opzoeken en er staat een plaatje bij van...
1: van een drummer?
0: Een drummer achter een Mapex drumstel.
1: Ja, en daar kan je dan contact opnemen.
0: Daar kan je contact opnemen.
1: En dan kan je zien of je in aanmerking komt.
0: Ja, voor gratis kaarten. Maar je kan er ook gewoon naartoe gaan. En dan moet je, denk ik, bij Strout even kaarten reserveren.
1: Oh, dat zou ook kunnen,
0: Ik weet niet precies hoe het werkt.
1: Nee,
0: maar,
1: ik ook niet. Maar het is niet heel duidelijk. Maar, maar in ieder geval, bij Strout weten ze er vast meer van.
0: Ja, precies. Het op het podium, laten we het zomaar even noemen.
1: Dat is voor de jeugd, hè?
0: Ja,
1: die optredens van jeugd, ja.
0: Ja, ja in Nederland waren wij er ook al geweest, hè? Maar jij hebt thuis ook een drumcel.
1: Ik? Ja, natuurlijk wel.
0: Ja, daarom dus. Ja. Daar waren wij er ook geweest, maar wij zijn geen jeugd meer.
1: Nee, ik werd weggestuurd.
0: Ja, precies.
1: Ik ging veel te hard tekeer, zei ze.
0: Ja, ja.
1: Op jouw oude leeftijd moet je dat allemaal niet meer doen.
0: Nee, zo'n haatrokker, dat is...
1: daar ben ik mee groot geworden.
0: Ja.
1: Groot? Nou ja, ik ben niet groot geworden, maar oud geworden.
0: Oud geworden?
1: Ja.
0: Ja, ja dat is misschien...
1: dat is een goede omschrijving.
0: Ja, groot, echt groot. Hoe lang ben je eigenlijk?
1: 1,62 of zo.
0: 1,62, ja. Dat is
1: dat is niet echt groot, hè. Er waren 6 kinderen
0: bij mijn
1: ouders en ik was de kleinste. Ze waren allemaal groot en ik was klein.
0: Dat is wel handig. Als je een 1,60 bed hebt, dan kunnen er een stuk of 6 van jou naast elkaar.
1: Ja, die kunnen zo een end... Ja, maar goed, oké. Ik ben ook goed terechtgekomen wat dat betreft.
0: Ja.
1: Maakt verder niet uit.
0: Nee.

0: credit's no good.
1: Living Color met Glamour Boy. We gaan... dat is apart, hè? Ik heb al, geloof een half jaar lang die kikker in mijn keel. En dan wordt er een rasfiets gegeven, niet aan toegeven.
2: Oh.
1: Niet hoesten, niet schrapen, niet kuchen, helemaal niks doen. Gewoon er doorheen praten.
2: Oh, en dat helpt.
1: Nou ja, nee, want elke keer een voel doe
2: dat doe je
1: dus,
2: toch.
1: Dat doe je vanuit jezelf. Maar het punt is, want dat is een visieuze cirkel in mijn hoofd.
2: Ja.
1: Je hebt de buis van Eustachius.
2: Ja, ja.
1: Dan heb ik op dit moment een slijmoor.
2: Ja.
1: En daar heb ik ook al een half jaar. En daar zit dus slijm in dat oor.
2: Ja. En dan kunnen ze er niet uithalen.
1: Dat kan wel. Dan moet ik er gaatjes laten maken.
2: Ja.
1: En dan, maar dat wil ik niet, want ik wil geen gaten in mijn trommelvlies.
2: Nee, dus, ik moet niet gezond. Nee.
1: Nee, maar het punt is, als je snapt... Zie, dat doe ik het weer.
2: Ja.
1: Als je snapt hoe het werkt. Je hebt de buis van Eustachius, je hebt een slijmoor. Dat slijm dat loopt via de buis van Eustachius langzaam naar je keel.
2: Ja.
1: Gaat op mijn stembanden zitten. Ga ik weer hoesten.
2: Ja.
1: Door het hoesten, door de druk die ontstaat, wordt het weer teruggepest in de buis van Eustachius. En zo blijft het in
2: visueuze
1: het oor rond.
2: Visueuze cirkel.
1: Ach man, je wordt er knettergek van.
2: Ja.
1: En dan heb ik af en toe mijn oor dicht zitten. En als het dan heel erg dicht zit, dan krijg je die draaiingen weer. Dat je middenoor in de war raakt.
2: Ja,
1: weet je wel.
2: Ja, ja,
1: en,
2: ach. Ach, man toch.
1: Het gaat helemaal nergens om. Een beetje slijmoor.
2: Het is alleen maar vervelend.
1: Het is vervelend en zo. Maar dan moet je dus... vooral negeren. Dus ik ga proberen om dat te negeren.
2: Te negeren.
1: Ja.
2: Ja.
1: En dan reageert Rini van Zwartbouw. Is dat volgens mij Gijs Zwart. Zou je een plaatje willen draaien van Bob de Bouwer? Met Samen Kunnen We Het Maken. Groetjes Tony en Rini.
2: Nou, dat doen we toch?
1: Nou, gaan we doen.
2: Dat gaan we doen.
1: Eens even kijken. Daar komt ie hoor.

0: Yes!
1: Ja, aan het werk jullie. Ja, een beetje pauze houden, een beetje muziek zitten maken. Zeker.
0: Ja, niks zo.
1: Nee, samen kun je het maken, muziek, ja. Maar ja. Nu moet er weer gewerkt worden. Hoppata.
0: Goed. Ga maar bouwen.
1: Ja, eens even kijken. Dan nog een mooie dag en tot de volgende keer. John gaat er van tussen en meldt zich af. Oké, John, jij ook een hele fijne dag toegewenst. Ja,
0: en tot volgende week.
1: En Therese was hartstikke blij zoals je gehoord hebt met jouw...
0: Zeg maar als het klaar is, dan kom ik wel eten.
1: Dan komt zuurkool met spek, het, hè?
0: Ja, zuurkool met spek.
1: Oké.
0: Helemaal goed.
1: Nou, mooi. Dan gaan wij eens even kijken naar... hadden we nog meer berichten? Maar eens even kijken. Oh, die komt uit... uit Ermelo. Een paar foto's van Roelof en Justina uit Ermelo.
0: Ja, leuk, hè?
1: Vermomd als leeuwen.
0: Ja, als
1: en als wolven.
0: Als wolven.
1: En als, het zal wel AI zijn, denk ik.
0: Ja, zal wel. Maar het, is, het ziet er wel leuk uit.
1: Ja, feestelijk en oranje.
0: En er staat ook bij groetjes uit Ermelo.
1: Ja.
0: Nou, groetjes uit Putten terug.
1: Hè? Ja, precies. Zo, nou hebben we dat weer gehad. En dan gaan wij naar het volgende plaatje. Oh, dat is even een rustmomentje. Ja. En dat kan mooi zo halverwege het programma. Van jouw lijst.
0: Oh ja, natuurlijk. Anne Murray.
1: Anne Murray.

0: Murray met You Needed Me. Ja, nou, best wel arrogant om te zeggen dat mensen jou nodig hebben, hè?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Maar... eigenlijk wel, ja. Maar goed, zal bijzonder zijn geweest. Ik ken hem verder niet persoonlijk.
1: Nee, dus wel... heb je ze nooit ontmoet?
0: Nee, nooit ontmoet.
1: Jammer.
0: Ze leeft niet meer, denk ik.
1: Nou, ik denk het wel.
0: Ja, leeft ze nog, Emma
1: ja,
0: Ray?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik weet het niet, hoor. Nee. Het is een oud nummer, 8 jaar.
0: Nee, maar als Koos vraagt of ze nog leeft, dan is het vaak... Dus even kijken. We gaan er even op zoeken.
1: Ja.
0: Anne Murray.
1: En dat is country
0: Ik ben heel... Ja, oké. Anne Murray. Anne Murray. 80 jaar inmiddels.
1: Jaar.
0: Oh, zo. Oh. Ze leeft dus nog,
1: ja,
0: Koos.
1: Ja, zeker. Ze doet het nog.
0: Ja. En 20 juni...
1: ja.
0: Wordt ze 80. Nee, wordt ze 81.
1: Ja, joh. Van 45 is ze.
0: Ja. Dus dat... Dus bij de volgende week, wat is het vandaag?
1: De 17e.
0: Oh, zaterdag is dat feest, joh.
1: Ja, joh.
0: Feest van Anne Murray.
1: Ja, natuurlijk.
0: Kijk aan.
1: Gebakken aardappeltjes en nieuwe haring. Eh?
0: Ja, en dan komt er een verklaring van Putten City. Waarom het even wat stiller was op Putten City. De afgelopen 4 weken verschenen er minder berichten op Putten City dan je normaal van ons gewend bent. Daar kwamen flink wat vragen over. Door een operatie binnen ons gezin lag de focus tijdelijk vooral thuis.
1: Nou ja, kan.
0: Soms loopt het leven even anders dan gepland. Dan moet je kiezen waar je aandacht het hardst nodig is. En voor ons was dat de afgelopen periode bij het gezin. Daardoor stond Putten City tijdelijk op een lager pitje. Putten Pitty. En niet omdat er minder gebeurde in Putten, maar omdat het thuis even voorging. Dat voelde je als de enige juiste keus. Maar de draad wordt weer opgepakt. Dus dan weten we dat ook.
1: Nou,
0: waarom
1: dan
0: dat
1: weten we niet.
0: Was.
1: Nou ja, oké. Okay. Dus van harte beterschap
0: met
1: z'n allen daar.
0: Ja.
1: En ga vooral zo doorgaan.
0: Ja. Nou, dan kunnen wij ook weer vooral zo doorgaan.
1: Wij gaan ook zo door.
0: En wat hadden wij? Die hadden we net gehad. Dan gaan we naar het volgende nummer.

0: En gistermorgen was er zomaar actie in de tent. Nou ja, op het plein eigenlijk meer. Ja. Dat er 15 trekkers, een grote groep boeren. Nou, gisteren waren er nog 15, nu is het een grote groep. Was gisteren op de trekker naar het Fontanusplein gekomen voor te zorgen dat wethouder het Jong het plan aanpak Veluwe morgen niet gaat ondertekenen. En vandaag dus.
1: Vandaag is dat. En maar,
0: ze hebben een gesprek gehad, het heeft een uur geduurd en toen kwamen ze weer naar buiten.
1: Maar je weet niet wat er uitgekomen is.
0: Nee. Dus niet gehoord.
1: Het Jong, ik vind dat zo'n gare woord, hè? Het Jong.
0: Het Jong, ja.
1: Ja, de wethouder, zeg
0: ja,
1: ik dan.
0: Het Jong in Brabant betekent...
1: Ja, dat is het kind. Ja, het Jong.
0: Maar er was grote honden. Ja, we zullen het later, kwam ook de wethouder Cornelis en van de Hoorn het Fontanusplein oplopen. Ja, ik zei al, waarschijnlijk gaan we weer omgekeerde vlaggen zien hangen.
1: Ja, dat zou ook weer kunnen.
0: Dat zou maar zo
1: kunnen. Daar waren we net vanaf en dan moet het weer.
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Ja. Nou ja, als het goed is, hebben mensen ze nog in de kast hangen.
1: Ja.
0: Omgekeerd en wel.
1: Ja, omgekeerd dus, en wel, ja. Maar ja, oké. Okay. Maar zou het helpen?
0: Nou ja, ik Stel je doet het niet, dan zijn er wel andere groepen die dan weer de boel in de hens komen steken of ramen ingooien.
1: Ja, het is iedere keer wat.
0: Ja.
1: Wanneer wordt het dus rustig in Nederland?
0: Ja, nooit meer.
1: Nooit meer.
0: Dat gaat niet meer goed komen.
1: Nee, ik ben ook bang.
0: We hebben het toegelaten dat iedereen, de minderheid het voor het zeggen heeft. En het stikt van de minderheden in Nederland.
1: Ja, en dat kan je niet meer terugdraaien.
0: Nee, we hebben 18 miljoen minderheden in Nederland.
1: Ja, het is wat, hè.
0: Dus dat gaat niet meer goed komen.
1: Nee.
0: Dus, daar moeten we dan weer leren leven.
1: En we merken het vanzelf. We zullen wel eerdaags berichtje van krijgen.
0: Goed, een andere vraag aan jou. Wil je nog een bakje koffie?
1: Nou, dat zou ik erg op prijs stellen.
0: Nou, dan ga ik even een langer plaatje opstellen. Kan ik ook meteen even de aardappels afgieten. En dan komt het helemaal goed.
1: Nou, dat is helemaal goed.
2: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dove.

0: dat was een LL Cool J. Wil jij de volgende even doen?
1: Ja hoor. De dwangsom die door de gemeente Putten is opgelegd vanwege permanente bewoning van een recreatiewoning aan de Wildforsterweg blijft intact. Het college van burgemeester en wethouders neemt het advies over van de commissie bezwaarschriften en verklaart het ingediende bezwaar ongegrond.
0: Ja, dat blijft dan nog een ding, hè?
1: Ja, hè?
0: Aan de ene kant worden al die recreatieparken omgebouwd voor permanent wonen.
1: Ja.
0: Aan de andere kant wordt het juist pertinent niet gedaan. En dan heb je nog zo'n tussengebied, gedogen, niet gedogen.
1: Ja.
0: En daar zijn dan af en toe komende gevallen naar boven dat je denkt, hé, dat mocht toch daar? Of ja, dat is toch door de vingers gekeken. En dan is er toch weer eentje tussen die dan bezwaar. Volgens mij moet je gewoon geen bezwaarschrift indienen. Dan heb je ook nergens last van.
1: Nee, zo is het ook. Gewoon blijven zitten waar je zit. En gewoon... Want ik weet nog, toen ik nog niet zo lang in Putten woonde, toen waren al die vakantieparkjes en parken en de jeugd ging daar gewoon wonen.
0: Ja.
1: En voor een poos. En dan zaten ze er een poos en dan kwamen ze op een zeker ogenblik in aanmerking voor een huurwoning of zoiets. En dan vertrokken ze daar weer. En dan ging de volgende erin wonen.
0: Ja. Ja, ik bedoel, toen ik in 1991 deze kant op kwam, was het al zo.
1: Ja,
0: je moet in een vakantiehuis, want er zijn geen woningen. Maar een vakantiehuis mag je niet in wonen, want er zijn geen woningen.
1: Nee.
0: En dat had dan te maken, heel Nederland moest gebruik kunnen maken van die vakantiewoningen. Want dan konden ze allemaal genieten van de Veluwe. En dan denk je, jongen. Dus
1: ja, ach.
0: Die lui die al een huis hebben, de rest van Nederland, die mogen hier ook nog in een huisje komen zitten.
1: Ja.
0: Terwijl je hier woont en helemaal niks hebt. En
1: niks. Dan mag het niet. Nee. Het is
0: niet te volgen allemaal. Nee,
1: maar het is al jaren en jaren is het een probleem. En het zal wel zo blijven.
0: Ja.
1: Dat lost niks op, want er zijn gewoon geen woningen.
0: Nee.
1: En dan zeggen ze van, je moet dan asielzoekers opnemen en verplicht en noem maar op. Maar die mag je daar ook niet inzetten.
0: Nee, en die... Nee.
1: Woningen zijn er niet.
0: En als we al tekort hebben met 18 miljoen, dan hebben we er met 19 miljoen ook tekort.
1: Ja.
0: Ik bedoel, nog meer tekort dus.
1: Het lost niks op, joh.
0: Binnenkort 900.000 gezinswoningen die vrijkomen, hè.
1: Ja,
0: dan staat alles leeg in één keer.
1: Als je de oude eruit...
0: Eruit trapt.
1: Het is toch zo.
0: Ja.
1: Maar ik heb het wel verteld, geloof ik. Ik ging ook uit mijn grote huis om kleiner te wonen. En toen was
0: de subsidie op, toen werd je niet gemaakt.
1: €2000 zou tante Therese krijgen als ze eruit ging.
0: Ja.
1: En toen vroeg ik om die €2000.
0: Toen kreeg je niks.
1: En toen was de pot leeg. Ja. En dan krijg je niks, maar als dan de pot weer aangevuld wordt, krijg je het ook niet.
0: Nee, precies. En ben je uiteindelijk, je hoeft geen bedragen te doen, maar ben je uiteindelijk minder gaan betalen dan per maand ook?
1: Nee, meer, maar...
0: Meer ook nog, dus voor een kleinere woning ben je meer gaan betalen?
1: Maar je bent
0: dus eigenlijk totaal niet gestimuleerd?
1: Nee, ik woonde natuurlijk al vanaf dat het huis gebouwd is. Aan de Verlennepstraat woonde ik er al. En dan krijg je dus wel de normale huurverhogingen. Ja. Maar niet die mutatieverhogingen. Zoals dat met een mooi Nederlands woord heet.
0: Ja.
1: Dus, ik zat vrij goedkoop te wonen. Dat moet ik wel zeggen.
0: Ja.
1: Want degene die achter mij in het huis kwam. Die ging €300 in de maand meer betalen. Als dat ik betaalde.
0: Ja, maar dus, goed. Als zij willen dat jij... dat huis vrijlaat, maar je hebt die prijs, dan kun je dan niet zeggen, wil je alsjeblieft gaan verhuizen en in ruil daarvoor krijg je gewoon €300 meer huur. Dat slaat dan nergens op.
1: Nee,
0: dan
1: maar dat is
0: toch?
1: Zo. Maar toen hebben ze dan wel voor me uitgezocht of ik in aanmerking kwam voor huursubsidie. En dat hebben ze daar kwam ik voor in aanmerking.
0: Zo.
1: Dus als ik nu terugdenk, dan betaal ik nu minder als dat ik eerder voor mijn grote huis betaalde. En ik vind dat normaal.
0: Maar waarom heb je toen dan geen huursubsidie gehad?
1: Omdat mijn geliefde echtgenoot nog een baan had. Die heeft tot zijn 82ste gewerkt.
0: Maar die is in 2019 overleden. Dus de laatste 5 jaar had jij...
1: Had ik, dus maar ik heb er nooit om gevraagd. Want ik dacht altijd van, ach, dan moet je dat toch allemaal weer terugbetalen. En ik kon het wel betalen, dus laat maar. Maar we kwamen er zelf mee. En toen dacht ik van, zoeken jullie het dan eens mooi voor me uit.
0: Zoeken even zelf uit.
1: Ja, maar dat hield ook in dat ik zorgtoeslag kreeg.
0: Ja.
1: Ik kreeg niet alleen huurtoeslag, maar ik kreeg ook zorgtoeslag.
0: Oké.
1: Okay. Nou, en dus toen ging bij mij wel iets leukers in gedachten.
0: Ja, kijk. Ja. Dus kijk, uiteindelijk ben je toch goed terechtgekomen.
1: Ik ben goed terechtgekomen. Ik zal eerlijk zeggen, ik kom helemaal niks tekort.
0: Nou, dan zal ik ook eerlijk zijn, ik kom ook helemaal niks tekort.
1: Nou, dat is fijn.
0: Dus, wij gaan even mediteren.
1: Laten we dat doen.

0: Even heerlijk rustgevend. Fireflies. A light emotion.
1: Ja.
0: Zo, dankjewel Fireflies. Goed, we zijn toe alweer aan het nieuws van
1: 10 uur. Ja.
0: En dan is er een afsluitende bijeenkomst over de toekomst en de indeling van het centrum van Putten.
1: Is dat nog niet klaar?
0: Nee, er moet nog over nagepraat worden.
1: Oh ja, dan natuurlijk.
0: En de organisatie...
1: Oh, dat is vandaag.
0: Het is, nou ja, woensdag 17 juni, een eindsessie over de toekomst van, het centrum in de Aker.
1: Okay.
0: Samen met de gemeente, met winkelcentrum Putten en de ondernemersvereniging. Vandaag dus, en daar is om... 19 uur vanavond.
1: Ja, 7 uur. Het duurt tot 9:30.
0: Het duurt er ongeveer 9:30, ja.
1: En daarna mag je nog praten.
0: Ja. Maar,
1: tijdens een borrel. Het, werd het nog gezellig.
0: Ja, aanmelden kan tot 6 uur vandaag. Via Kjeld, apenstaartje, Fasjan. Fasjan met een V.
1: Fasjan.nl. Ja.
0: Nou, vanavond dus voor wie mee wil praten.
1: Ja, gezellig.
0: Goed, en gaan wij naar, hoe laat is het? Oh ja, naar
1: 4 minuten voor 10.
0: Nederlandse band, maar weer even.
1: Nou.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hattrick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, I've been thinking about you. En dan moet ik denken aan... hadden jullie dat in Brabant ook? Dat... ja, hoe noem je zoiets? Een gebruik. Dat als je oren fluiten, dat er dan iemand aan je dacht.
1: Ja.
0: Ja, hadden jullie dat ook?
1: Ja, ja.
0: En dan
1: ja.
0: was ook link was flink ja. en rechts was slecht.
1: Ja, ja,
0: dus als je rechtdoor ja. piepte, dan dachten ze ja. slecht over je.
1: Ja, ja, ja.
0: Okay.
1: Ja, wij hadden die idioot gedachten ook.
0: Ja, ja, ja, oké. Okay. Maar zou dat dan katholiek zijn of zou dat gewoon...
1: gewoon een gewoonte, denk
0: ja.
1: ik.
0: Ja, met, jullie hadden het in Brabant ook en wij hadden het in de Achterhoek. Maar we zijn ook allebei katholiek
1: ja,
0: van oorsprong.
1: Ja, dat is wel waar natuurlijk.
0: Dus
1: ja.
0: Nou, laten we eens even een oproepje doen. Wie heeft dat nog meer en is niet katholiek en niet uit Brabant of de Achterhoek? Dat als je oren piepen, dat er dan aan je gedacht
1: nee,
0: wordt.
1: Ja, dat wordt aan je gedacht, ja.
0: En als het je rechteroor is, dan denkt men slechter.
1: Ja.
0: En is het je linker, dan denkt men flinker.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus,
1: ja, dit hadden wij ook, ja.
0: ja. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd.
1: Misschien is het nog wel zo.
0: Ja, dat zou me zo kunnen, maar ja. Dan is mijn volgende vraag. Fluiten je oren nog wel eens regelmatig?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee.
0: Dus er wordt niet meer aan je gedacht?
1: Nee, nee, nee. Wat dat betreft, ik ben er ook al heel lang weg, hè? Dat scheelt natuurlijk ook.
0: Daar in Brabant, maar hier kunnen ze ook aan je denken, hoor.
1: Oh ja, maar er wordt er hier wel aan me gedacht.
0: Ja, oh ja. ja. Wat had Jannie weer klaarstaan vorige week? Want Jannie denkt schijnbaar elke dag aan jou. Met eten en...
1: Oh, nee, nee, vorige week... wat had ik vorige week? Nee, nee, vorige week niet.
0: Vorige week heeft ze je nee. laten barsten?
1: Ja, ja, moest ik het zelf doen.
0: Och. ja, ja, ja, ja, ja,
1: ja. Ja, ja, maar ik vind het al super dat ze het af en toe, af en toe doet, hè?
0: Ja. Nou, ze zal het wel weten, maar laten we een geheugensteuntje meegeven. Omdat jij om 12 uur naar huis komt. Verder zeg je niks.
1: Nee,
0: alleen maar,
1: nee.
0: Ik maar kom naar huis.
1: Maar ze, om 12 uur is zij altijd wandelen.
0: Oh.
1: Ja, dan is ze er niet.
0: Dan wist ze nu alvast dat dat misschien
1: dat
0: op een ander moment moet.

0: Zo, nou, dan weet Jannie ook dat je naar huis komt.
1: Ja, dat weet ze wel.
0: Ja, nee, dan is dat ook maar...
1: Ja, want anders denkt ze misschien, waar blijft ze toch?
0: Ja, ja, precies.
1: Maar je komt straks wel naar huis.
0: Ja, ja. Oké. En heb je vandaag weer een verrassingsmaaltijd?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, oké.
1: Ja, ik moet om tegen 5 bij mijn kleinzoon zijn.
0: Oh.
1: Dus, en dan is de tafel gedekt. En dan het zou geen zuurkool met spek zijn.
0: En ook geen broodje warm, maar wat heb je vorige week
1: gehad? Nee, dat heb ik vorige week al gehad.
0: Dus, wat hoop je dan?
1: Nee, ik weet het niet. Maar ik vind ook pannenkoeken wel lekker.
0: Ik zit de laatste tijd aan de maaltijdsalades.
1: Oh.
0: En nou, dan heb je kwaliteit hoor.
1: Ja.
0: Echt waar.
1: Maar dan, dat is kant en klaar, hè? Dat is
0: ja,
1: de sla en dan zit
0: je...
1: Je hebt ze met garnalen en je hebt ze met kip.
0: Met kip en zalm.
1: Oh, dat is ook, die heb ik ook wel. Neem ik ook wel.
0: En dan zitten de aardappels in.
1: Ja,
0: en van alles zit erin. Ja. En kappetjes. En,
1: ja. En hoef je alleen maar op te eten.
0: Ja, eigenlijk hoef je niks te doen.
1: Nee.
0: Je kan gewoon uit de bak.
1: Ja,
0: uit de ruif eten, zeg maar.
1: Ja, je hoeft niet eens een bord te pakken.
0: Maar dan had ik er 3 opgeschreven. Ik denk, die ga ik eens even testen.
1: Ja, en?
0: Nou ja, elke dag 1, hè. Dus ik had er 1 met tonijn.
1: Lekker?
0: Oh, lekker vis.
1: Ja,
0: was mooi. Maar toen dacht ik nog, nou, minder tonijn moet het ook echt niet worden. Want het heet een tonijnsalade, maar het
1: zat niet zoveel.
0: Als er alleen maar sla in zat, dan krijg je een slasalade.
1: Ja, nou, ja.
0: Maar goed, er zit dan zo'n zakje met knoflookachtige saus bij.
1: Ja, die moet je er overheen gieten.
0: En dan smaakt alles al heel gauw lekker. Terwijl je eigenlijk gewoon hartstikke goedkoop sla zit te vreten.
1: Ja.
0: Waar je normaal 29 cent voor betaalt en dan nu 5 euro nog wat.
1: Ja.
0: Maar die was goedgekeurd. Maar met de opmerking, niet minder tonijn.
1: Nee, er mag wel iets meer zijn zelfs.
0: Mag wel iets meer zijn. Ja. En je moet het ook kunnen bewaren. En vis is natuurlijk heel kwetsbaar.
1: Ja, dat is kwetsbaar, ja.
0: Dus ik had gisteren zalm. En wat zie ik door de plastic heen? Een bakje met zalm apart verpakt.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat die zalm ook zuiver bleef. Maar ja, je kijkt aan de bovenkant en dan denk je... Het is zo, een flink bakje zalm. Zo.
1: Ja.
0: En dan haal je hem eruit, is hij zo dik.
1: Ja. Oh ja,
0: als een deksel.
1: Ja, valt zwaar tegen.
0: Echt waar, dus als er een plakje zalm in zat... Van 2 bij 3 centimeter in stukjes... En dan een bak salade bij... Niet te zuinig.
1: Nee.
0: Nou ja, dus je loopt op een andere lijn. Dus daar kan je niks mee. En een bak sla. En er zat ook alleen maar sla in. Hmm. Alleen maar sla.
1: Ja.
0: Ik denk wel aan een pond sla.
1: Ja.
0: En dan 1 klein plakje
1: zalm.
0: Plakje zalm.
1: Dat is niet de moeite waard.
0: Nee. En die zalm, die zalm heb ik opgevreten.
1: Ja.
0: Maar ik heb de sla laten zwemmen.
1: Ja.
0: In het toilet.
1: Oké.
0: Want,
1: dus dan is het erg duur.
0: Dat is heel erg duur dan.
1: Ja.
0: Dus, nou.
1: En de derde?
0: Dat is met kip, maar dat moet nog. Dat wordt in het weekend. Wordt dat.
1: Ja. Ja. Ik heb laatste broodje zalm.
0: Ja.
1: Maar dat had ik dus, de zalm had ik gekocht. De gerookte zalm, plakjes.
0: Ja, ja.
1: Weet je, 100 gram voor 4 euro zoveel.
0: Ja, daar betaal je voor hoor.
1: Ja. En, maar dan, ik kon er wel 2 boterhammen mee doen.
0: Ja, zo.
1: Kijk, en dan vind ik het niet duur.
0: Nee, maar als je een pak gerookte zalm haalt, dat vind ik ook niet duur. Ik bedoel, zalm moet helemaal van ver komen.
1: Ja, natuurlijk.
0: En,
1: dat is ook zo.
0: Veel werk en zo en moet verpakt. Dus nou, dat snap ik
1: nou,
0: wel.
1: Ja, dat valt wel. Ja.
0: Maar een bak sla.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk gras wat toevallig een stuk van een goudvis ingevallen is.
1: Ja.
0: Ja, en daar 5 euro voor betalen.
1: Nee, dat is te gek voor woorden. Ja. Maar ja, ik ben benieuwd naar die volgende dan.
0: Ja, nou precies. Want ik heb die hele slabak nog doorgeworsteld. Ik denk, voor hetzelfde geld zit er nog... geheime dingen. Want bij die tonijn zat ook nog een beetje tapenadevlees bij in. En er zat er van alles bij, een beetje verrassende dingen.
1: Oh ja, toch wel.
0: Waardoor je toch denkt van, echt, elke hap smaakt anders leuk.
1: Ja, leuk. Ja.
0: Maar die zalm, wat een mislukking.
1: Was zwaar tegengevallen.
0: Verschrikkelijk.
1: Die doe je dus niet meer.
0: Die doe ik niet meer.
1: Nee.
0: In geen 2525 jaar.
1: Nee, zou ik ook niet doen.

0: Nee, dat is salade en daar zit kip in. En hier zitten hier dan ook aardappelpartjes en ijsbergsla in. En er zijn croutons bij en kaassnippertjes en er is dressing.
1: Oh ja, maar, dat klinkt wel goed, maar ik had het idee dat Caesar salade dat toch een verhaal apart was eigenlijk.
0: En wat dacht jij dan dat het was?
1: De Caesar salade is een klassieke salade van Romeinsla, croutons, Parmezaanse kaas en een dressing op basis van anchovis, knoflook en citroen, vaak aangevuld met kip of ei. Dus het klopt.
0: Ja, er zit ook altijd een ei bij. Dus,
1: ja.
0: En mijn moeder maakt het ook wel eens. Ja, dat is dan natuurlijk helemaal vers, dus dat is dan heel anders. Maar ik koop bij de Albert Heijn altijd Caesar salade, zoals vanmorgen.
1: Maar weet jij dan ook, want dat is ook al jaren een hofvraag, wat er dan eerder in die salade zit, de kip of het ei?
0: Ja, daar heb ik wel eens de vraag over gesteld. Maar ja, misschien, ik heb wel één iemand hier, thans iets, wat daar antwoord op kan geven.
1: Google zeker?
0: Ja.
1: Ja. Nou, vraag eens even aan Google wat er eerder was.
2: Ik weet het.
0: Oké, Google. Wat was er eerder, het kip of het ei?
2: Ik weet het.
0: Heb je het gehoord?
1: Nee. Wel dat er iets of iemand aan het praten was, een mannenstem, maar iets met evolutie hoor ik nog. Maar,
0: oh, wacht. Dan zal ik hem wat harder zetten.
1: Ja, even wat dichterbij, dan kan iedereen even meeluisteren.
0: Oké, Google. Wat was er eerder, het kip of het ei?
3: Zoals ik net al zei, is het ei biologisch gezien eerder geweest, omdat eieren al bestonden lang voordat de kip was geëvolueerd. Wil je dat ik dit onderwerp verder toelicht, of ben je benieuwd naar andere interessante evolutionaire feiten?
0: Ik wil dat je dat onderwerp toelicht. Ik wil dat
3: Zeker.
0: Je
3: Zeker. Het antwoord hangt af van hoe je de vraag precies definieert, maar wetenschappelijk gezien wint het ei. Het concept van het ei is honderden miljoenen jaren oud. Vissen, amfibieën en reptielen legden al eieren lang voordat vogels en dus kippen bestonden. Het ei was er dus al ver voor de eerste kip. Als we kijken naar het specifieke kippenei, wordt het boeiender. Volgens de evolutietheorie zijn soorten niet plotseling ontstaan, maar heel geleidelijk veranderd. Ergens in de prehistorie was er een vogel die we nu nog net geen kip zouden noemen, maar die wel bijna hetzelfde DNA had als de moderne kip. Dit dier paarde met een andere vogel en legde een ei. Door een kleine genetische mutatie in dat ei ontstond er een kuiken dat we wel als de allereerste echte kip, de Gallus domesticus, zouden bestempelen. In dat geval is het kippenei er dus ook eerder geweest dan de kip die eruit kroop. Vind je het interessant om meer te horen over hoe domesticatie door mensen...
1: Ja. Nou, dat is wel een duidelijk verhaal. Dat die erop in, want ik zit altijd denken, wat moeten wij nou met een vissenei, met een kip? Maar nou legt hij dus uit hoe dat gaat. Dus
0: ja.
1: Het ei was
0: er eerder. Wil je nog meer weten?
1: Nee.
0: Nee hoor, Google.
1: Nee hoor. Nee, laat hem maar lekker, ja...
2: Laat hem maar googelen.
1: Ja.
2: Ja. Maar ik ja.
0: Mooi, hè?
1: Ja, het is mooi dat jij dat allemaal in huis hebt en zo. Maar...
0: Ja, want hij vertelt ook meer, hoor, tegenwoordig.
1: Ja, wel, maar tegenwoordig vertellen ze ook een heleboel onzin, hè?
0: Ja, dat werd mij gisteren ook verkondigd. Maar...
1: Dat geloof jij nog
0: weekend...
1: niet, hè?
0: Hè?
1: Dat geloof jij nog niet, hè?
0: Nou, jawel. Okay. Jawel. Maar van het weekend had ik een hele bijzondere vraag. En die heeft hij exact beantwoord.
1: Nou, maak je ons wel nieuwsgierig, want je zegt het zo lachend.
0: Nou, er was iemand en die had een robotstofzuiger. En die had die aangezet. En die was geloof ik gaan douchen of iets anders gaan doen. En toen was die de hele tijd gaan zoeken in zijn huis.

0: waar nou die stofzuiger was. Nou, die bleek uiteindelijk in een kastje te zijn geëindigd, waarvan de plank eruit was gehaald.
1: Ik heb het vermoeden dat je daarbij geweest moet zijn om dat te snappen. Want dat hij in een kast terechtkomt, dat staat de deur open, lijkt mij.
0: Ik denk inderdaad dat kastje dan open heeft gestaan. Ja. Want je hebt gelijk.
1: Maar ja, voor hetzelfde geld was een stofzuiger die uit de kast wilde komen, hè?
0: Net zoals met TomToms kunnen robotstofzuigers, wanneer de sensoren niet goed onderhouden worden van stofvrij, zeg maar, worden gemaakt. Want dan kan zo'n stofzuiger uit koers raken. Ja. En dan komt hij dus op plekken terecht waar hij helemaal niet moet zijn.
1: Dus een stofzuiger moet eindelijk stofvrij zijn.
0: Zo'n robotstofzuiger, ja.
1: Ja, dan moet je geen stof gaan opzuigen.
0: Ja, nee, maar ik bedoel, je moet zorgen dat de sensoren vrij zijn van stof.
1: Oké. Nou, het was weer een leerzame ochtend, René.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, daar hebben we weer een hoop geleerd over de kip en het ei. En over de salades, Caesarsalade. Ik ga hem onthouden. Ik zet hem op de bestellijst.
0: Ja, en ik ben benieuwd. Ik hoor graag wat je ervan vond.
1: Ja, nee, wat ik ervan lees was al helemaal geweldig. Dus ik ga ervan uit dat dat geen tegenvallen gaat worden.
0: Nee hoor.
1: En anders dan kom ik jou Google in elkaar mappen.
0: Nou, dat zal ik niet doen, want dan heb je een probleem.
1: Oh nee, Google heeft dan een probleem, denk ik.
0: Ja, maar je hebt dan ook een probleem met mij.
1: Ja, maar ik ben niet zo bang, want ik denk...
0: Wie aan Google komt aan mij, omdat het mijn toch in bepaalde vorm mijn hulpje is bij de dingen.
1: Ja.
0: Wat is er nou bijvoorbeeld een mooiere wekker dan Follow Through van Gavin DeGraw?
1: Dan kan ik een heleboel andere mooie wekkers bedenken.
0: Ja, maar als je echt een heel groot fan bent... En
1: ja, nee, precies. Jij bent een grote fan van Gavin. Dus voor jou is dat natuurlijk geweldig. Nee, met dit weer heb ik een hele andere fan in huis. Dat is met name voor een beetje frisse lucht. Ventilator,
0: hè? Die heb ik ook staan.
1: Ja, zie. Dus het valt wel mee.
0: En ik heb er zelf een op tafel staan.
1: Nou, kijk eens aan. Hey, ik ga de Caesar proberen en ik laat het je weten.
0: Ja hoor.
1: Oké. Okay.

0: Zo'n Koos die vraagt zich af of René een snippendag heeft. Want normaal moet ze toch werken op woensdag. Maar het kan ook best zijn dat ze om 12 uur pas begint.
1: Ja, dat kan ook natuurlijk.
0: Koos vraagt zich in ieder geval af. En dan stuurt Jannie een berichtje. Wat zijn jullie toch een heerlijk stel samen. Ik moet de oudjes ook niet te veel verwennen. Maar ik doe het graag.
1: Kijk, dat moet je hebben.
0: En welke grenzen moet je dan bereikt hebben, Jannie? Want wanneer hoor ik daarbij bij die oudjes die jij gaat verzorgen? Ik wil wel even graag weten welke eisen ik moet voldoen.
1: Ja, zou ik ook willen weten.
0: Ja, zou ik wel willen weten.
1: Ja.
0: Ja. Goed, maar dat wachten we dus af. En dan zien we het vanzelf wel. We gaan even kijken naar... Nou, dat lijkt me wel iets voor jou.
1: Ja, voor het zesde jaar organiseert JEM in samenwerking met Stichting Leergeld Randmeren de zomerschool. Om leerachterstanden te verkleinen of te voorkomen. Vorig jaar werden zo'n 73 kinderen uit het regulier onderwijs geholpen aan een vliegende start van hun nieuwe schooljaar.
0: Ja.
1: Wat doen ze dan?
0: Ja, bijlessen.
1: Ja, eigenlijk, ja. Maar kinderen die een achterstand hebben, die gaan niet graag naar school meestal.
0: Nee, en zeker niet in de vakantie.
1: Nee, daarom.
0: Dus ik vraag me ook af of dat geen straf ervaren wordt.
1: Ja.
0: Eens even kijken. Er zijn kinderen uit gezinnen van wie de ouders bijlessen niet kunnen betalen. Ja, dat zijn nog steeds
1: niks.
0: Ja,
1: dat kan.
0: Of de kinderen dat zelf willen. Wordt een dagdeel gereserveerd. De organisatie en alle partijen zijn daar hartstikke blij mee. Geloof ik meteen, maar die kinderen zelf...
1: Dat vraag ik me ook af. Want als je iets niet goed kan, dan weet ik dat als kind zijn er ook wel, dan doe je dat ook niet.
0: Nee, dan ga je dat mijden. Niemand wil falen. Dus, nee. En het is vakantie. Iedereen is vrij.
1: Ja,
0: en dan moet jij naar school.
1: En dan moet je naar school.
0: Ja, nee. Dus ik ben ook benieuwd hoe dat bij de kindjes zelf. Nou, voor mensen die zeggen, ik wil het hele verhaal toch lezen.
1: Ja.
0: Het is een lap hoor.
1: Ja, het is heel veel.
0: Harderwijksezaken.nl, zomerschool via de Randmeren. Nou, daar kan je het...
1: Daar kan je alle nieuws... Maar ze hebben het al vaker gedaan, dus het zal toch wel een goed resultaat opgeleverd hebben.
0: Dat neem ik aan,
1: ja, en
0: dat
1: ik ook.
0: Dat wel zo is, ja.
1: Nou ja, we zien het.

0: Dat met The Shadow of the Day. En dan gaan wij... ja, René die heeft een antwoord gegeven op de vraag van Koos. Van of hij of zijn snipperdag heeft. Nou, dan gaan we even kijken naar wat René daar precies zegt. Normaal is het inderdaad zo dat ik boodschappen doe en dan 's middags ga werken. Vanmorgen heb ik ook de boodschappen gedaan. Maar vanmiddag moet ik met mijn moeder voor mezelf dan naar de neuroloog in het... Het zijn in Utrecht, dus om 12 uur ga ik weg om naar Bussum te gaan met de trein waar mijn moeder mij dan weer ophaalt.
1: Nou.
0: Dat is ook wat, hè? Dan moet je naar Utrecht, dan ga je eerst naar Bussum en dan word je daar weer opgehaald.
1: Ja,
0: en dan
1: door de moeder wordt ze. Die moeder woont zeker in Bussum dan.
0: Ja, dat zal wel, denk ik. Weet ik ook niet.
1: Nou ja.
0: Maar in ieder geval, nou, succes bij de neuroloog of sterkte of wat je maar nodig hebt. Dan weet Koos ook, dan kan Koos ook weer verder met zijn leven.
1: Ja, zo is dat ook. Ja. Want ja, hij maakte zich er zorgen over natuurlijk.
0: Precies. Ja, precies. Dus. Ja, ja. Dan is er veel mis voor bezoekers van Veluwepoort in Harderwijk. Foutieve informatie rondom parkeren op de website. Harderwijk anders vindt dat de ervaringen van bezoekers van de Veluwepoort aan de Boekhouslaan achterblijven bij de ambitie waarmee deze locatie is gepresenteerd. Ja, daar zijn ze al een week of drie mee bezig.
1: Oké. Okay.
0: Het is een stokpaardje geworden, denk ik.
1: Ja, zo wel.
0: Ja. Nou, we horen het wel of er opgeknapt wordt. Ja, dan nee.
1: Nou ja.
0: En dan kun je ook nog dansen op recept in wijkcentrum De Roef.
1: Nou ja, oké. Okay. Ik dacht dat je ging dansen als je er zin in had.
0: Ja, volgens mij ook. Ja, nee, maar nu moet je gaan op recept.
1: Ja, oké. Okay.
0: Bewegen is niet alleen oefenen, maar ook plezier. Expressie en ontmoeting. Vanuit die gedachte ontstond elke jaar geleden... Dansen op recept bij Cultuurkust. Nou ja, dansen naar behoefte zou ik het dan genoemd hebben.
1: Ja,
0: maar,
1: dat lijkt mij beter.
0: Ja, ja. Maar goed, mensen met een chronische aandoening en de ziekte van Parkinson, niet aangeboren hersenletsel, et cetera, et cetera. Er zijn nog twee lessen dit seizoen, woensdag 17 juni, vandaag dus.
1: Vandaag, ja.
0: En op 1 juli, over twee weken.
1: Ja.
0: Lessen zijn van 14:15 tot 14:45 in wijkcentrum De Roef. Aan de Middelste Wei 2-4 in Harderwijk. Belangstellenden mogen vrijblijvend aansluiten om kennis te maken.
1: Nou maar het is nog maar twee keer dus.
0: Ja.
1: Ja. Nou ja.
0: Ja, het recept, maar je moet het recept afmaken.
1: Ja.
0: En dan houdt het op. Daarna.
1: En dan houdt het op.
0: Ja.
1: En dan moet je als je volgend jaar weer mee wilt doen, weer een recept hebben.
0: Dat denk ik.
1: Ja, denk het wel.
0: Ja,
1: ja ik weet ook niet hoe dat zit allemaal.
0: Nou, als we dan toch over dansen hebben, kijk ik op jouw lijst.
1: Ja, erg hè?
0: Ja, mooi. Gaan we met z'n allen even dansen nu.
1: Ja, ja.
0: Hey.
1: Helemaal goed. Kom op.

0: Zo, nou.
1: Ja, dat was even wat, hè?
0: Ja, dat moest even gebeuren. Ja, dans op recept.
1: Ik had al een poosje, dacht ik, zal ik hem eens een keer draaien, zal ik hem niet doen? Ja. Was het maandag met die lijst bezig? Ja, kom op, joh, een keer gezellig doen.
0: Ja.
1: Dus daar was die.
0: Ja, ik kwam weer mooi uit.
1: Ja, ik kwam met het bericht kwam weer mooi uit, ja.
0: En dan dit, jongen, het komt wel heel dichtbij nu, hè?
1: Ja, echt.
0: Een 73-jarige man uit Hierde is veroordeeld tot 100 uur taakstraf. Daarnaast legde de rechtbank hem een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden op met een proeftijd van 3 jaar. De man kreeg zijn straf naar aanleiding van het herhaaldelijk online bedreigen aan het adres van burgemeester Jeroen Joon van Harderwijk. Justitie klaagde de man aan voor 12 berichten.
1: Waar maakt zo'n mens zich druk om?
0: Ja.
1: Vreselijk, ja.
0: Wat kan die burgemeester dan doen? Ja. Dat is gewoon zijn werk.
1: Ja, de burgemeester moet zijn werk doen. En die meneer die heeft schijnbaar alle tijd om niet meer te werken. En dan dit soort dingen uit te halen. Nou, dat mag niet, meneer. Gedraag je.
0: Zou mensen van de Partij van de Dieren ook slagers bedreigen?
1: Ja, dat zal wel waarschijnlijk. Ja.
0: En mensen die tegen de houtkap zijn, timmermannen.
1: Ja, nee, ik vind dit, dat kan ook niet. En het is goed dat ze ingrijpen.
0: Ja, dat moet nog gebeuren. Wat is er? Jongen. Jongen.
1: Ja, echt wel.
0: Maar goed, diezelfde burgemeester heeft wel even een aaltje spanning opgespeld bij Martijn Eschweiler en Wim van den Berg. Na de lange inzet, jarenlange inzet voor de Harderwijkse toerisme.
1: Nou, dan hebben ze dat wel verdiend.
0: Ja, erg gefeliciteerd.
1: Ja, zeker, ja.
0: Zo, ja.
1: Ga zo door, zeggen we dan.
0: Nou. Precies, we waren nog even in de dancing mood. Yes. Dus dan gaan we nog maar even door, hè?
1: Ja, zeker.

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Ay. Ja, en dan hoor ik dat het dansen goed valt op dit moment. Iedereen is flink aan het dansen geslagen. Nou, dan gaan we ook nog maar een beetje springen. En dat doen we met het volgende nummer. Ik tel wel af.
2: Nou.

Liquido van narcotic, of andersom, narcotic van Liquido. Hoe dan ook, je moet de groeten van hand van hak hebben, wou ik zeggen. Maar nee, wat we nu meemaken. Ik sta naar te kijken, ik denk, hé, dat is raar, het is een woensdag. Komt Gert Leten binnenvallen? Nou, leuk, gezellig, fijn, prettig. Maar Gert is altijd op vrijdag. Vrijdag heeft hij altijd twee vaste nummers, brengt hij aan in. De laatste tijd zijn er vaak drie of vier. Maar dat maakt niet uit, hij is altijd welkom. En hij komt nu binnen met hetzelfde bericht. Dus ik denk, stuurt hij nu alvast voor vrijdag of is het echt voor vandaag? Nou, het is voor vandaag, want hij heeft een dagje vrij. En dat Gert die zegt, goedemorgen, daar ben ik weer met mijn twee nummers. Dan wil hij graag Chris Stapleton met Tennessee Whiskey. Nou, daar maak je een heleboel mensen blij mee. Want toevallig wordt hij wel vaker aangevraagd. Dus dat. En Erik Rast die springt er weer even door op het springen. En daar gaan we het volgende uur dan gewoon mee openen. En zo allemaal. Ik ben net terug van wandelen. Aha, hij heeft gewandeld. Dat is altijd goed. Ik wou dat ik het kon. Maar ja, helaas kan ik momenteel niet wandelen. Ik heb een periode gehad dat het 10 meter al te veel was. Maar ik kan nu toch wel gauw 40 meter lopen. Dat lukt me nog wel. Maar dan wordt het alweer gevaarlijk allemaal. Maar goed, ik zal je er verder niet meer lastig vallen. We gaan luisteren naar het eerste verzoekje van Gert Leter.

0: Lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Lekker man. Lekker man. Lekker man.

0: Ah, verzoekje van Erik Ras. En daar openen we het laatste uur van de Wereld Wordt Wakker op deze woensdag mee. Jump van Heren. We zijn nog helemaal in springen en dansen van het vorige uur.
1: Ja, goed van ons.
0: Ja.
1: Trouwens, ik vond dat ding van die Chris Stapleton, die Tennessee Whiskey, ja, vond ik ook een lekker nummer.
0: Ja, hij lijkt een beetje op Chicken Check, ja. Rather Go Blind, ja. Twee akkoordjes en zo.
1: Ja, maar ik vond hem wel leuk.
0: Ja, nee, ja. Nou, Gert Leter is normaal altijd op vrijdag met twee nummers, maar vandaag had hij een dagje vrij. Dus hij had net gewandeld en ik kwam nu ook maar even twee nummers aandragen.
1: Nou ja, helemaal leuk.
0: En zo hebben we nog een aantal verzoekjes en een aantal nieuwtjes. En we hebben van jouw lijst nog een nummer. Twee nummers zelfs.
1: Twee nog.
0: Ja, en deze staat klaar. En daar ben ik wel heel benieuwd naar, want samen met Stevie Wonder
1: Met Babyface. Ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd.

0: Nou, ik koos even een hekel aan Stevie Wonder, dus hij heeft de helft van het nummer maar gehoord.
1: Nou ja, jammer dan.
0: Dat deel van Stevie Wonder, dat heeft hij overgeslagen.
1: Maar je kan het niet iedereen naar de zin maken.
0: Nee, nee, daarom, maar dat hoef ik niet.
1: Nee, dat hoeft ook niet.
0: Nee, eens even kijken. Dan zetten we een volgend verzoekje na klaar. Want Gert en Ries, die hebben ook gereageerd, ja. De schilders. En ze zeggen, goedemorgen, wil jullie een plaatje draaien van onze makkers Tony en Rini? En die hebben vanmorgen ook al voorbij zien komen.
1: Ja, dat wou ik zeggen.
0: Doe maar André van Duin met de Heidezangers. Groetjes.
1: Doen we dat, hè?
0: Ja, die zetten we klaar. Maar we gaan eerst nog even kijken in de regio wat er nog te melden valt. Want het Morgencollege bijvoorbeeld in Harderwijk ontvangt een goed resultaat na het bezoek van de inspectie. Er zijn geen opdrachten van herstel meegegeven.
1: Ja, dan hebben ze het erg goed gedaan.
0: Dan hebben ze het goed gedaan. Ja. Of de inspectie loopt de kantjes er een beetje vanaf. Want die hebben natuurlijk ook binnenkort vakantie.
1: Ja, natuurlijk. Maar toch.
0: Ja. Maar goed bezig dan. Ja. Vanuitgaande dat de inspectie zijn werk goed doet.
1: Ja, maar dat is heel, daar mag je trots op zijn.
0: Ja, en in Ermelo was er wat gesteggel over.
1: Ja, over dat oude papier, blauw.
0: Ja, over
1: dat oude papier. Het oude papier,
0: ja. En dat de verenigingen dus nu gecompenseerd worden. En dat ze dus niet meer gaan ophalen met de vereniging, maar dat er gewoon blauwe bakken komen. Er wordt een papiercontainer, een blauwe papiercontainer. Heeft wat voet in de aarde, maar het is net zoals in Harderwijk gaat het gebeuren. En misschien komen er ook nog wel ondergrondse papiercontainers.
1: Dat zou helemaal leuk zijn,
0: hè? Ondergrondse containers, ja, joh. Mark Dutroux likt de vingers er zich mee af.
1: Kijk maar uit.
0: Ja, dus dat in Ermelo kunnen we daarop wachten. Nou, dan gaan we naar het verzoekje van Gert en Ries.
1: Ja.

0: Together is for Tony and Rini. Alleen verdaan met de. Ja.
1: Dat was de Bas.
0: Dat was ik, ja, inderdaad. Vandaan heeft altijd een puin zo aan het eind van zijn
2: leven. Ja, altijd, hè?
0: Altijd,
2: ja,
0: ja, altijd. Ja. Ja, grappig.
2: Maar hij doet het wel goed.
0: Ja, precies. Ja. En wij gaan eens even kijken waar ze het nog meer goed doen. Nou, meerdere fietsers zijn aangetikt door een automobilist op de Hossenweg in Ermelo.
2: Nou, was dat nou toch weer?
0: Ja, dus gistermorgen rond 11 uur zijn tenminste 22 fietsers ten val gekomen. Dit waren scholieren.
2: Ja, maar dat moet je niet doen.
0: Nee.
2: Dat soort dingen.
0: Nee. Ja. De ambulance die snel ter plaatse was, heeft direct de zorg op de dames op zich genomen. De twee van de slachtoffers zijn in de ambulance, of meer zelfs, in de ambulance behandeld door het ambulancepersoneel. Ze hadden wat schaafwonden en een had last van haar enkel. Slachtoffers hoefden uiteindelijk niet met de ambulance mee, maar zouden op eigen vervoer naar het ziekenhuis gaan.
2: Nou, hier,
0: ja,
2: moet
0: dat is ook
2: moet
0: wat.
2: Moet je kijken, dat voorwiel.
0: Ja, dus je fiets zit in de puin, je zit in de ambulance, maar dan ga je op eigen gelegenheid naar het
2: hoe
0: ziekenhuis.
2: Hoe wil je dat dan? Dan ga je dan even mee.
0: Ja, dat
2: begrijp ik niet.
0: Ik snap het ook niet. Nee. Maar goed.
2: Nee, dat zou wel aan mij liggen.
0: Maar als je dan zo eigenzinnig bent, dan zal het ook wel goed afgelopen zijn.
2: Ja, waarschijnlijk
0: anders
2: wel.
0: Anders doe je dat niet.
2: Ja.
0: En dan, persoonlijk vind ik dat die mannen wel wat vrolijker hadden mogen kijken. Het boerenleven in beeld gevangen. Expositie van de fotograaf Brand Overeem.
2: Ja.
0: En dat is, even kijken waar jij dat vindt. In het museum Het Pakhuis.
2: Oh, in Ermelo.
0: Daar, in Ermelo, daar is de expositie te vinden. Het boerenleven.
2: Ja. Ik maar, vind die middelste foto wel leuk, hè? Die twee oudjes.
0: Die twee oudjes, ja. Maar die twee ervoor zijn ook twee oudjes.
2: Ja, twee oudjes.
0: Goed, de foto is leuk. En de heren Bert Overeem en Bert Paasman kijken wat heel erg zwaar, serieus.
2: Ja, maar ja, goed, oké. Okay. Ja, het is wel voor elkaar gekomen.
0: Ja, het is dat dan sowieso.
2: Ja, leuk.
0: Goed, dan hebben we het laatste bericht. En dat kunnen we er dan nog even door, ja, ze hebben dat maar gehad. De flitser op de Harderwijkerweg in Ermelo flitste ruim 900 keer in de tijd dat hij daar stond.
2: Oh.
0: Ja, van februari 2026 is hij in gebruik genomen. En nu blijkt dat de fotofunctie het goed deed. Ja, het was ook een flitspaal.
2: Dat is een flitspaal natuurlijk.
0: Ja, precies. Dat de fotofunctie het goed deed. Nee, de afhaalfunctie voor kroketten, die deed het goed.
2: Ja, die deed het ook goed.
0: Jongen.
2: Ja, nou ja. En hoeveel? Oh, dat heeft 924 boetes opgeleverd.
0: Ja.
2: Nou ja.
0: Totaal.
2: In totaal 5.595 van de flitsers in Gelderland.
0: Daar
2: en dit was
0: weg.
2: de meest

0: Of euro wat euro, hij dan opbrengt. Nou, ja. Gefeliciteerd ermee.
1: Ik heb het niet altijd in mijn zak zitten.
0: Nee. Maar je had dan wel Maria van Ricky Martin.
1: Ja, van Ricky Martin.
0: Dat is de laatste,
1: die
0: toch?
1: Die komt eruit. Ja, dat is de laatste.

0: un, dos, tres, was misschien ook wel een goede titel geweest, want dat hoor je veel vaker.
1: Un, dos, tres, ja. Dat is ook het enige Spaans wat ik spreek. En jij?
0: Nou, een beetje meer.
1: Toch wel iets meer, hè?
0: Ja, iets meer, maar dat scheelt niet heel veel, hoor.
1: Oké.
0: Even naar Zwitserland. Daar is er deze week een referendum. En dan gingen ze vragen of er meer buitenlanders bij moesten. Ze hadden 9 miljoen inwoners en of dat dan naar de 10 miljoen moest of dat het zo moest blijven.
1: Ja, ja.
0: En toen kwam eruit, ja, liever niet, maar we komen mensen tekort. Niemand wil schijnbaar werken, dus ze zoeken allemaal buitenlanders die het werk

0: komen doen.
1: Dat was toen jaren geleden ook.
0: Ja, ja. En dat hebben we in Nederland eigenlijk ook een beetje. Dat we werken, een heleboel banen hebben, maar niemand wil ze doen.
1: Nee.
0: En daar worden dan buitenlanders van naar binnen gehaald. Nou voel ik hem al aankomen dat we dus over 100 jaar weer excuses mogen aanbieden voor de moderne slavernij
1: van nu. Ja, natuurlijk.
0: Want
1: ja,
0: we hebben weer buitenlanders naar Nederland gehaald.
1: Ja.
0: En dat waren dan misschien geen gekleurde buitenlanders, maar wel buitenlanders.
1: Ja.
0: En die hebben we ingezet om het werk te doen wat we zelf niet wilden doen. Dus eigenlijk zijn we nu alweer excuses aan het voorbereiden en herstelbetalingen
1: voor
0: over 100 jaar.
1: Ja. Nou ja,
0: tjonge,
1: het zal onze tijd wel duren.
0: Ja, precies. Wij hoeven niet mee te excuseren.
1: Nee, echt niet.
0: Nergens een excuus voor aanbieden.
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, we hebben niks fout gedaan.
1: Nee, toch?
0: Nee, precies.
1: Niet dat ik bewust ben
0: nee,
1: van
0: en
1: iets.
0: Al zou je...
1: En misschien ook wel, maar dan doe ik het even goed niet.
0: Nee, want dan stond je er 100% achter.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Nou, daar hoef ik geen excuus voor te maken dan.
0: Dus zoals,
1: alles of niets.
0: Alles of niets, ja. Dat is wat Gert Leder uit Barneveld aankondigt. Ook even een tweede verzoekje en hij wenst iedereen alvast een fijn weekend voor de mensen die vrijdag toevallig niet luisteren.
1: Okay.
0: Allemaal alvast een fijn weekend.
1: Ja, fijn.

0: Ja, als je van dik houdt, nou, dan is alles of niets je best belangrijk. Goed, dat is dus. Dat was het laatste verzoekje. En dat betekent dat we het laatste nieuwtje ook hebben gehad. De prangende vraag. Wat ga je dadelijk om 12 uur eten?
1: Dat weet ik eigenlijk nog niet. Zal ik dan maar een boterhammetje met een gebakken eitje doen of zo?
0: Oh, een gebakken eitje. Ja, ja, ook heel fijn.
1: Maar ik kan ook even naar de visboer. Want ik vraag me af of dat de nieuwe haring al te koop is. Want die is gisteren aangekomen.
0: Oké. Oh, dat is ook wel lekker. Ja, hoeveel neem je er dan?
1: Twee
0: harentjes?
1: Twee harentjes.
0: En hoe groot zijn die dan?
1: Nou ja, ik wil wel een beetje de grote.
0: Ja, een beetje groter, een beetje model.
1: Anders is het alleen maar pesterij, hè?
0: Ja, nee, precies. Dat moet je niet hebben, twee van die goudvisjes.
1: Nee, dan. Nee, twee mooie haringen. En als ze er al zijn, ik denk het haast wel, dan... Want het is natuurlijk ook woensdag. Ze zullen op de markt ook wel zijn.
0: Ja, waar had je ze anders gehad dan?
1: Nou, bij Foppen, bij de visboer.
0: Oké. Dus op de markt zullen ze dan mogelijk ook zijn.
1: Ja.
0: En op de markt is de gulden een daalderwaard.
1: Ja, daarom.
0: Jammer dat de gulden niet meer is.
1: dat hebben ze afgeschaft.
0: Ja.
1: Er komt ook nooit meer terug.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, dat is ook weer zo'n ding. Wie weet doen we nog een keer een Nexit. Ik denk dat langzamerhand Europa wel een feit begint te worden met dat gekonkel van Amerika.
1: Ja, ik denk wel. We moeten gewoon samen sterk zijn, hè?
0: Precies.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan wij volgend plaatje erdoor, Jessen.
1: We hebben nog wel wat.
0: Ja,
1: zat.

0: Ja, dat was hem. Even rustig nou weer.
1: Nou ja.
0: Oh, hebben ze zin, hebben ze op de klok gekeken en dan zien ze dat het bijna 12 uur is.
1: Ja, dan,
0: en dan krijgen ze haast.
1: Dan krijgen ze haast, ja.
0: En hebben ze jou gehoord? Ja, hebben ze jou gehoord over de vis?
1: Ja.
0: Willen ze naar de markt?
1: Ach ja.
0: Ja, ja, nee. Ik kan ze ook niet kwalijk nemen natuurlijk.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Nee. Nee.
1: Als ze daar vanaf 7 uur zitten te luisteren.
0: Ja, dan,
1: dat is al een heel end, hè?
0: Ja, dat is ook
1: dan
0: wel
1: dan mag je ook wel onderhand zin krijgen in een haringje.
0: Ja, in een haringje. Ja, ja, ja, ja.
1: We hebben het wel over vis gehad.
0: Ja, ik heb na de debakel van gisteravond met die, wat was het, zalmsalade.
1: Ja.
0: Heb ik eigenlijk, is mijn smaak helemaal van slag.
1: Hoe kan dat dus, dan?
0: Ja,
1: was het bedorven dan of zo?
0: Nee, het was niet bedorven, maar als je alleen maar sla eet... En ja, het is koud.
1: Ja, ja, oh ja, natuurlijk.
0: Dan heb je geen warm eten.
1: Nee,
0: en dan
1: dat
0: heb je
1: is
0: dit.
1: Niks,
0: en,
1: nee.
0: En dan heb je eigenlijk een beetje sla met een sausje. Ja, dat was niet alles.
1: Dat was niet alles, nee.
0: En ik had niet op gerekend dat het een mislukking zou worden.
1: Nee.
0: En dan kan ik een zak eierkoeken naar binnen schuiven. Maar ik ben 12 kilo afgevallen. Die wil ik er ook afhouden.
1: Ja, zo zou ik ook.
0: Dus dan doe je heel rustig aan. Ja. Maar dan heb ik nu wel dat ik denk, ja, alles klinkt lekker.
1: Ja, oh ja,
0: alles,
1: natuurlijk.
0: Alles,
1: dat heb je dan, hè?
0: Ja, dat wordt dan.
1: Maar ja, daar moet je sterk zijn.
0: Ja, dat doe ik ook.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat ik me... Als ik gewoon normaal gegeten had, had ik vanmiddag een boterhammetje met Nutella genomen.
1: Oh ja, met jouw pasta.
0: Ja, pasta.
1: Jouw pasta.
0: Mijn pasta.
1: Ik zat me afgevraagd laatst. Wat is pasta? Boterham met pasta. Ik dacht dat die, hoe heet dat, iets van Italiaanse...
0: Ja, ja.
1: Wat is dat nou toch? Een boterham met pasta.
0: Ja, maar ken je dat echt niet?
1: Nee, maar niet dat jij het zo zei. Maar toen je zei Nutella, toen had ik het, toen viel het kwartje.
0: Ja.
1: Ik denk, oh, chocoladepasta.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dat
0: ja, ja.
1: zei, je zei alleen maar nee. pasta.
0: Nee, maar bedoel, ja... Ik bedoel ook geen tandpasta natuurlijk.
1: Nee, ook niet. Nee,
0: dus ja.
1: Ja.
0: Maar het is inderdaad wel grappig dat je de boodschap altijd bij de ontvanger ontstaat.
1: Ja, hè? Hè? Goed hè. Ja.
0: Wat je ook maar wegstuurt.
1: Ja, ja, ja,
0: boeit
1: ja.
0: allemaal niks.
1: Nee, maakt niet uit. Maar op een zeker ogenblik kwam ik erachter. En Mirjam die liep hier, die lag helemaal in een deuk. Weet je wel, die zei ook van, wat denk je dan? Spaghetti of zoiets, weet je
0: wel. Ja, ja, ja, ja. Nee, ja. Maar op zich, ik zit me net te bedenken, ik heb wel heel veel... heb jij wel eens een broodje bamibal gehad bijvoorbeeld, of een broodje nasibal?
1: Nee, maar dat eet ik gewoon zonder broodje.
0: Nee, maar met broodje kan ook, hè?
1: Ja, oh ja,
0: broodje in plaats van boter doe je er mayonaise op.
1: Oh ja.
0: En dan een balletje ertussen en dan even dat broodje pletten.
1: Ja.
0: Papa, dat het even
1: nou, ik had gisteren een broodje rundvleeskroket.
0: Oh ja,
1: dat vond ik ook lekker. En die had ik dus in de magnetron gedaan.
0: Maar heb je ook al eens een goulashkroket geprobeerd?
1: Ja, zeker.
0: Een satékroket
1: ook ja.
0: Oh, heerlijk allemaal.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, ja.
0: Zie,
1: ja.
0: Daar gaan we weer. Hè?
1: Daar gaan we weer. Het is weer tegen 12.
0: Ja, precies.
1: En dan beginnen we weer te snakken.
0: Man.
1: We gaan niet snacken, maar we snakken
0: naar
1: van alles.
0: Ja.
1: Nou ja, goed, oké. Okay. Maar dat komt wel helemaal goed weer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik hou het gewoon bij de Nutella.
1: Doe dat maar.
0: Ga ik gewoon doen.
1: Ja,
0: dan,
1: maar jij,
0: ga ik me vanavond helemaal vergrijpen aan iets.
1: Wat ga je aan nieuwe haring?
0: Nee.
1: Hou je daar
0: niet
1: van?
0: Nee, jawel, maar daar zit ik...
1: Je wil iets warms.
0: Ik moet wat warms hebben.
1: Ja.
0: En iets wat lekker simpel is en gewoon vult. En ik denk dat het een simpele spaghetti gaat worden.
1: Maar toch, geen zuurkomend spek.
0: Nee. Zuurkomend spek niet. Nee, dat is voor jou en John Zutico.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zo is dat ook.
0: Ja. Goed. Ja.
1: Maar, nou. je bedenkt het nog maar wat.
0: Ik ga hard nadenken.
1: Ja, is goed.

0: Nou, laat ik toch steeds denken, dit is al wel een beetje Fleetwood Mac. In ieder geval Stevie Nicks, maar één van tweeën.
1: Nee, het is Lizzie.
0: Lizzie, ja.
1: Met Night Moves.
0: Ja, Night Moves.
1: Ja.
0: Nou ja, goed.
1: Dat kan ook.
0: Heeft ze wel heel veel naar Fleetwood Mac en Stevie Nicks geluisterd.
1: Ja, maar dat is heel vaak, hè.
0: Ja.
1: Er wordt heel wat afgekofferd.
0: Naar wie heb jij wie, als jij zangeres zou zijn, wie zou jij dan willen coveren?
1: Ik zou het niet weten, want ik zou de mensen niet aan willen doen dat ik zangeres zou worden.
0: Nee, maar stel hè, dat
1: stel
0: de mensen...
1: Stel dat
0: dus,
1: ik dat kon.
0: Ja,
1: nee,
0: dat
1: weet
0: dat
1: ik
0: kon.
1: Niet. Nee, weet ik niet. Maar nou, Barbra Streisand of zo.
0: Barbra Streisand? Oh,
1: ja,
0: oh meteen nog maar even het neusje van de zaal.
1: Ja, wat een neus, hè.
0: Ja, een neus, man. Jongen, dat ontziert daar wel een beetje.
1: Ja, jammer, hè. Ja.
0: Ja.
1: Maar ja, daar kan ze ook niks aan doen.
0: Nee.
1: Moet ze bij de vader en de moeder zijn.
0: Ja, precies. Ja. En dat is zeg maar daar waar ze uit de hoek, waar ze afstampt, daar zijn neuzen
1: helemaal
0: in.
1: Daar zijn die neuzen enorm. Ja,
0: enorme neuzen zijn daar. Die steken ze ook overal in, hè?
1: Ja, ook dat.
0: Ook dat nog. Dus,
1: en vooral de laatste tijd.
0: Ja, de laatste tijd helemaal.
1: Ja.
0: En of mensen het leuk vinden of niet, die neus gaat overal in.
1: Ja, daarom.
0: maar goed, het is niet anders.
1: Wat heeft René nog te
0: leven? Even kijken. Als je alleen bent, vanavond kan ik je erg aanraden om bij de Albert Heijn een pasta pesto, welke ik nu zit te eten, te halen met uiteraard pesto, courgette en spinazie. En uiteraard pasta. Erg lekker. Het zit in een bak met
1: Cody.
0: Waar je in het midden een klein stukje af moet trekken. En als je magnetron hebt, kan je het daarin zetten. Ik wens je een smakelijk eten, mocht je het doen. Nee, ik ben vanavond niet alleen.
1: Oh nee. Nee, dus, maar in ieder geval toch aardig dat ze aan je denkt.
0: Ja, dat ze allemaal denkt. En oneerbare voorstellen doet.
1: Ja,
0: dat
1: stond
0: een stukje
1: uit,
0: in de zin dat ik dacht van nou, dat ga ik niet doen. Die tijd hebben we wel gehad.
1: Die tijd heb je gehad.
0: En Erik Ras zegt op de film Fall, goede film.
1: Welke film?
0: Oh, die heeft hij gezien. Fall, dat ging over... ik heb hoogtevrees en dat wil ik af en toe wel eens testen. Hè,
1: ja.
0: Toen heb ik gekeken naar de film Fall. Heel lang geleden, drie jaar geleden misschien wel. Dat waren twee dames, twee vriendinnen, die gingen... er was een vriend van hun overleden bij het bergbeklimmen. Dat was naar beneden gesodemieterd.
1: Ja.
0: En dan gingen ze de as uitstralen, strooien, van een 600 meter uitzendmast van een radiozender.
1: Oh.
0: En die stond in de woestijn, 600 meter hoog.
1: Oh jee.
0: En daar gingen ze met z'n tweeën in klimmen. En dan bleek dat ding heel slecht onderhouden. Dus hoe hoger ze kwamen, des te meer bereik eraf.
1: Oh,
0: en dan zitten ze dus op een bepaald moment op 600 meter hoogte. Op een vlakje van 3x3. Met z'n tweeën.
1: Oh jee.
0: En ik werd knettergek. Dan
1: voel je het helemaal in je maag.
0: Ik
1: heb ook hoogtevrees. Ja,
0: en die film was er dus deze week weer. En op een of andere manier trok het me toch aan. Dat heb je met die hoogtes.
1: Ja, heb je weer gekeken.
0: Ja, ik wilde gaan kijken, maar toen dacht ik, nee, ik heb nog zoveel andere dingen. Maar toen heb ik het hier genoemd, zo van, Erik Ras,
1: die heeft gekeken.
0: Goeie film, ja, die heeft gekeken. Ja. Elisabeth heeft gekeken, er hebben een heleboel mensen hebben gekeken.
1: Ik niet.
0: En, nee, daar heb je waarschijnlijk de oproep niet gehoord. Maar,
1: nee, waarschijnlijk niet, nee.
0: Ik weet nog wel dat het ook best wel een heftige film was. Mensen die naar beneden sodemieteren, ja, er waren er maar twee. Dus ik wil ook geen spoiler alert doen. Maar hoe dat dan ging. Maar voor hoogtevrees, man, wat was dat een uitdaging.
1: Ja, het is maar goed dat je het niet zelf hoefde te doen.
0: Nee, en toch, dat heb ik met hoogtes ook. Dan heb ik de neiging om
1: te springen. Ja, heb ik ook.
0: En dan lees ik dat in de gids en heb ik de neiging om te gaan kijken.
1: Ja.
0: Om die neiging om te springen te krijgen. En dan kotsmisselijk te worden van het idee.
1: Ja, man, ga je alsjeblieft uit.
0: Ja.
1: Nou ja, Erik zegt, nou de ene was al dood, hè. Ja.
0: Die ene was al dood.
1: Ja, oh jee.
0: Oh, was het zo, die ene die al dood was? Hoe bedoel je dat, hè, Erik? Toen ze naar beneden sodemieten, bedoel je?
1: Toen was ze al dood.
0: Oh, wacht even.
1: Jij weet het niet meer.
0: Ik kan me nog vaak wel wat herinneren en zo. En uiteindelijk... Nee, ik ga ook niks vertellen van
1: die
0: mensen
1: meid
0: die hem willen zien.
1: Die meid.
0: Die meid, ja. Ja, ja.
1: Oké. Nou ja, goed, oké.
0: Dan maar even een muziekje dan.
1: Nou, doe dat maar.
0: Film Fall heet die.

0: Zo, nou, ik heb even de foto's opgezocht. Had je eens gezien?
1: Ja, nou, vreselijk.
0: Ja, maar kijk, dat is die maas dan. Die typt in, kijk. Ja, man,
1: ik moet er niet aan denken, man.
0: Nee, hè?
1: Nee, vreselijk.
0: Nee, ik had precies hetzelfde. Dat ik dacht van, oh ja.
1: Nou ja.
0: En als je er nog één terug gaat, dan zie je... Kijk, dit.
1: Ja, oh, ja, ook zo'n klein
0: kleine
1: randje.
0: Vlakken.
1: Ja, oh, vreselijk. Oh. Nou, ik ben blij dat ik niet gekeken heb.
0: Nee, dat is echt de vol. Nou.
1: Nou ja, goed, oké. Okay.
0: Dan heeft El Japo nog even een rollenspelletje voor ons.
1: Ja, dan laten we het eens even doen.
0: Moet ik hem er even bij pakken?
1: Ja, zeker. I'm Tina with two eyes.
0: Hi, I'm Steve with two ears.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja.
1: Ja, nou ja.
0: Oh, ja. Tina, ja, dat is een nadeel op de radio. Tina met twee i's geschreven.
1: Ja.
0: Ja, dus ja.
1: Ah, vandaag, ja.
0: Dat moet je dan wel zien.
1: With two eyes, ja.
0: Verder verwarming met die twee ogen, ja.
1: I'm Steve, with two ears.
0: Ja, with two ears. Nee. Ja, je ziet hem niet aankomen, hè.
1: Nee, zeker niet. Dan moet je even laten...
0: bezinken.
1: Ja.
0: Nou, Erik Rasmond, toch ook een heftige film en ook een hoge... Alabastens verschrikkelijk hoog.
1: Oh ja.
0: Dus, nou, dat hebben we dan ook maar gehad.
1: Ja. Nou ja, goed. En dan hebben we je eten voor vanavond. Wat René
0: René, ja, dat had ze gezegd, maar
1: dat wordt het niet.
0: Nee, dat wordt hem niet. Nee, nee. Dat wordt misschien een andere keer.
1: Ja,
0: als, als mijn partner avonddienst heeft of nachtdienst of wat dan ook.
1: Of zo, dat je alleen bent.
0: Dat ik alleen ben, ja. Ja. Goed, dan gaan wij... dan hebben we nog 2 minuten. Nou, dan wordt weer een lulverhaal.
1: Dan moet je weer wat verzinnen, hè?
0: Ja, nou ja, jij ook, hoor. Ja.
1: Ja, ik doe niet meer mee, hoor.
0: Oh, je doet niet meer mee?
1: Nee.
0: Dan gaan we zo beginnen.
1: Ik ga dus zo meteen kijken of ik wat te snikkelen en te snaaien kan vinden in het dorp. Dus dat lukt vast wel.
0: Ja.
1: En ik bedoel, en vanavond moet ik bij de familie gaan eten en... Als het allemaal doorgaat, en dat denk ik wel. Dus kinders die kwamen van de week, mijn achterkleinkinderen, hadden tekeningen voor me gemaakt voor de liefste omi van de wereld.
0: Nou, kijk eens aan.
1: En ze vinden het zo leuk als ik woensdag kom eten en altijd wat leuks voor ze meebreng.
0: Oké. Okay.
1: Nou ja. Dus wat moet je dan?
0: Ja, dat moet je wel, hè.
1: Ja, ja.
0: Maar hoe moet je dan niet elke week dat weer overtreffen? Of
1: nee,
0: hoeft
1: hoor,
0: dat
1: nee,
0: niet? Het is idee.
1: In het idee dat ik iets in mijn tas heb.
0: Dat je iets in je tas hebt.
1: Het gaat er helemaal nergens om. Ja. Maar ik zei laatst tegen ze, wil je liever een euro of wil je liever een rolletje snoep? En ze hadden liever een euro.
0: Liever een euro.
1: Ja, en want ik zei, wat ga je daarmee doen? Ja, dan gingen ze misschien wel een ijsje kopen. Of in de spaarpot opsparen tot het heel veel was.
0: Ja.
1: Ja, dat kan ook
0: en dan
1: natuurlijk.
0: Gewoon cocaïne inkopen.
1: Ja, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Nou, daar zijn ze nog te klein voor.
0: Oh, dat dan.
1: Nee,
0: ze hebben een neus. Hè?
1: Ja, wat dat betreft. Ik zeg altijd, maar nou, jullie mogen ermee doen wat je leuk vindt.
0: Nou hebben we nog 20 seconden.
1: Dat is niet veel meer.
0: Nee.
1: En dan zeg ik, nou, ik vond het weer een hele leuke uitzending. En bedankt voor alle reacties. En meeleven en toestanden. En heb het goed. Hou het goed. Dag.
0: Doe geen gekke dingen. Wees lief voor elkaar. En laat veel hoe we aanstaan. Dan komen we elkaar vanzelf tegen. Trace zaterdagmorgen. En ik ben er morgen vroeg weer. Doei.
1: Doei.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en de economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Er werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal wordt er verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Nieuwsradio.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Let's go.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de 28 Groningen richting Zwolle, bij Zwolle Noord, staat een kapotte vrachtauto. De linkerrijstrook is hier dicht en dat kost je 20 minuten. En er rijden geen treinen tussen Veenendaal Centrum en Rhenen. Dat komt door een kapotte trein en dit duurt ongeveer tot 1 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Een administratieve fout heeft ervoor gezorgd dat honderden inwoners van Ermelo ten onrechte een brief hebben ontvangen waarin ze zijn geïnformeerd over een verduurzamingssubsidie van maximaal 2000 euro. Dat meldt Dagblad de Stentor. De gemeente verstuurde in april dit jaar zo'n 2760 brieven aan huishoudens die volgens de beschikbare gegevens in aanmerking zouden komen voor de regeling. De subsidie is bedoeld voor koopwoningen met een WOZ-waarde tot 525.000 euro die geen energielabel hebben of een energielabel lager dan C. In totaal ontvingen 804 huishoudens hierdoor onterecht een subsidiecode. De gemeente kiest ervoor om in foutieve gevallen maatwerk toe te passen. Omdat de fout bij de gemeente zelf ligt, wordt per aanvraag bekeken welke oplossing passend is. Op de Gooiseweg, de N305 bij Zeewolde, is maandagavond een personenauto volledig uitgebrand. Het incident vond plaats tijdens het rijden tussen Lelystad en Zeewolde. De bestuurder wist het voertuig tijdig te verlaten, waardoor niemand gewond raakte. Kort daarna stond de auto midden op de rijbaan en ligt te laaien. Van het voertuig bleef na de brand weinig over. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen en verdere schade te voorkomen. Een bergingsbedrijf heeft het uitgebrande wrak afgevoerd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En tot slot, de gemeente Ermelo heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een positief financieel resultaat van 7,5 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarstukken waarin het college verantwoording aflegt over de uitvoering van beleid en de besteding van gemeentelijke middelen. Het uiteindelijke resultaat valt aanzienlijk hoger uit dan de 1,3 miljoen euro waarmee tijdens de najaarsrapportage rekening werd gehouden. Dat komt volgens de gemeente door een combinatie van financiële mee- en tegenvallers. Een groot deel van de meevallers heeft een incidenteel karakter, al lijken besparingen binnen de jeugdzorg en de wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO, structureel van aard. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: geven alle.
1: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
2: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM... om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking, vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er rijden geen treinen tussen Veenendaal Centrum en Rhenen door een kapotte trein. Dit duurt tot 1 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Veluwe
3: FM. Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Woensdagmiddag van 1 tot 3. De hoogste tiet voor afslag 11 op Veluwe FM. Die wekelijkse dosis 50 plus preparaten voor radioactiviteit uit de jaren 80.
8: Que lo que estamos rulando, empezó el verano, fuego.

0: Goedemiddag mensen, hartelijk welkom bij aflevering 329 van afslag 11 op woensdag 17 juni 2026. Met afslag 11 begin je goed in de tweede helft van de week, de verjaardagskalender. Maar ook de 2 van 2 van René, de tukkerstip en andere leuke plaatjes die perfect passen bij de weekthema's. Deze week zijn het onder andere Go Big or Go Dick, naar aanleiding van de misdruk van de Sarah. De ondernemende biasklant die iets met een helm en een t-shirt en een website deed. En de vreemde ogen, naar aanleiding van die albino Heino, die had een slipje ontvangen, hè. En waar de jaren 80 ons muzikale DNA bepaalt, slaan we ook andere leuke platen niet af. Afslag 11, Middle of the Week Radio. Met op rechts achter de knopjes Ira Renesnark.
1: Bonjour en goeiedag ook nog eens een keer.
0: Ja, goedemiddag jongens.
1: Alles wel?
0: Jazeker, 3-3-0 ja. Na het. En 3-3-3 zit er ook gewoon binnenkort aan te komen.
1: Ja, zeker. Dat is de DVS uitvoeren. Dus,
0: jazeker.
1: Ja, dan gaan we heel DVS uitnodigen,
0: ik denk dat Mark Tukker dan een speciaal...
1: Een speciaal lied maakt.
0: Ja, 3-3-3 zit niet in mijn knie. Of het zit in mijn hart, maar niet in mijn knie. Zo is het. Hè?
1: Nou... Dat zou mooi zijn, hè?
0: Ja, en als hij dan de stem van Egbert erbij...
1: dat zou kunnen.
0: Als je die ergens op internet kan vinden...
1: De stem van Egbert,
0: dat ze die kunnen klonen.
1: Maar dat kan je wel vinden. Nee, dat gaat zeker lukken. Egbert, die is... Wat dat betreft, zijn stem kan je overal
0: ver vooruit,
1: vinden.
0: Hè? Zijn stem ver vooruit, hè?
1: Dus. Juist. Nou, dat dan. De twee van door, over en onder maar even.
0: Ja.
1: Dat is...
0: Dr. Hook...
1: Dr. Hook, nou... The morning sun touched like dat is hem, hè?
0: Ja.
1: Succes,
0: Dr. Gooi hem erin, Sylvia. In a white suburban bedroom. In a white suburban town. As she lay there, neath the covers. Dreaming of a thousand lovers.

0: Get Lucky.
1: Dat kan je op allerlei manieren uitleggen natuurlijk.
0: Ik zie dat het de mannen met de helm zijn, dus dat is één punt al. En Lucky is natuurlijk ook onze Dick niet had afgelopen weekend, hè?
1: Nee, nou heel even wel. Hey, want ze maakt ook nog een doelpunt zelfs.
0: Ja, man. Maar, ik werd er emotioneel ook van. Ja? Man. Ik heb ook de tissues
1: gepakt. Heb je even een zakdoekje weggetikt?
0: Ik had er allemaal dollars op. Donald Trump dollars zag ik.
1: De Donald dollars.
0: Ja, de Donald dollars. En ik zag dat Dick daar ook gek op is.
1: Dick is gek op dollars, ja. Maar die heeft hij inmiddels zoveel dat hij het niet meer op kan maken.
0: Nee, maar hij heeft ondertussen wel... Hij nadert ook natuurlijk de derde helft. Ja, dus hij heeft wel afscheid genomen van wat vrienden. Hè? Want... Kees, natuurlijk, juist. Kees. En ook, ik denk, Fred Rutte is al lang.
1: Ja, en die hele staf die bij Fred Rutte hoorde, die...
0: Zullen niet op zijn verjaardag
1: die
0: komen.
1: Die gaan niet meer on speaking terms zijn. Maar c'est la vie.
0: Hey, zo is Dick.
1: Zo is Dick. Precies, we hebben nog
0: Persie heeft hij misschien nog... zou hij die bondscoach kunnen maken van Jan Tiller?
1: Die zou hem zo op kunnen volgen. Ja. Nou, lijkt me een goed idee.
0: En dat doet hij het eindtoernooi wel weer.
1: Ja hoor, zeker.
0: Ik heb...
1: De verjaardag.
0: De verjaardag van 17 juni zijn twee voetballetjes.
1: Ja, en niet de minste.
0: Niet de
1: minste. De ene doet wel en de ander doet niet met mij.
0: Die ene die mocht in eerste instantie wel, hè.
1: Maar die was wel jammer dat hij niet meedeed, want ik ben een grote fan van Jurriën Timber. Want daar gaat het over.
0: Ben je in het algemeen fan van het Nederlands elftal? Zie jij het zitten?
1: Nou, ik zeg even niet zo heel veel weg. Ik vond ze verdedigend dan wel, dat is een beetje contradictie, niet zo sterk afgelopen zondag. Maar ik denk dat het lastig winnen is van het Nederlands elftal.
0: Zo, dat gezegd hebben.
1: Nee, maar ik denk serieus hoor, dat zij... ik heb Brazilië en Marokko ook gezien. Nou, dat is geen uitgemaakte
0: zaak. Doe even snel een voorspelling dan voor zaterdag dan. Of ik moet gaan kijken.
1: Ja, ik zou zeker kijken. Ja. Sowieso is het om op een goede tijd, om 7 uur 's avonds. Dus dan vallen je ogen. Tenminste, mijn ogen vallen dan over het algemeen nog niet dicht.
0: Nee. Nou, na zo'n familiedag of zo'n
1: dingetje. Ja, die wisten het... nu niet. Hè? Nee, dat klopt helemaal. Dat is, zaterdagavond had ik dat ook. Want ik wilde dus... We hadden de Marines Memorial.
0: Ja.
1: En ik wilde Brazilië en Marokko zien. Maar ik ging in bed ervoor zitten. Maar ik viel zo weg. Dus ik heb er niks van gezien.
0: Hij heeft niet lang gekeken.
1: Ik heb, daarna nog wel even een beetje doorgespoeld. Okay. En, de volgende ochtend. Maar goed, even voorspellen. Ik denk dat Nederland gewoon van Zweden gaat winnen.
0: Oké, heel goed. Noah Lang. Niet geselecteerd, 27.
1: Zeker wel, die zit er ook gewoon bij.
0: Ja?
1: Hè? Jazeker.
0: Maar die was gisteren of eergisteren of die dag ervoor niet genoeg, goed genoeg.
1: Nee, die was niet invallen. Ja, dat was wel een beetje bijzonder natuurlijk. Hè? Dat je al je snelle spelers eraf haalt en dan alleen maar achteruit gaat lopen.
0: Ja.
1: Hij had er wel een verklaring voor. Hij wilde met Memphis en Koopmijners de bal vasthouden. Maar
0: Potvis was het. Dat ging niet zo snel zwemmen.
1: Nou. Dat kan echt niet meer, mensen. We gaan door.
0: Very Day.
1: Very
0: Day. Bekend van de slipjes en andere online verkoop.
1: Only F.
0: Snuift 36 lentes weg. Venus Williams weer in de retraite. 46.
1: Nee, eruit. Ze is de uitritretter, toch?
0: Oh, ja, sorry. Maar ze moest alweer de tweede ronde opgeven... omdat haar jonge teamgenootje het allemaal niet trok.
1: Nee.
0: Hulzebos, 56 lentes. Dan Jansen, de man die op de 500 goed was... maar op de 1000 goud won. Ja. 61 lentes. Adrie van der Poel, die heeft de pensioensgerechtigde leeftijd bereikt. Maar die gaat nog lang niet met pensioen.
1: Nee.
0: Die vindt het allemaal nog veel te leuk. Jack Woutersen, 69. Eddie Merckx, die heeft een schoondochter erbij gekregen. 81 lentes.
1: Wie is dat?
0: Lotte Kopecky.
1: Oh, echt waar, joh?
0: De frontvrouw van het
1: Belgische wielrennen. Het is allemaal een beetje incestueus wel, dat in wielrennen. En dat schaatsen ook, hè? Dat is een beetje zo.
0: Wielrennen en schaatsen. Schaatsen denk ik nog meer.
1: Ja, dat is nog erger. Ja, dat klopt.
0: Want dan doen die teams het allemaal ook nog tijdens dezelfde wedstrijd.
1: Ja, precies.
0: Die vrouwen die met wielrennen doen vaak wat anders. Andere week of dingen.
1: Andere koers.
0: Barry Manilow, 83 zei ik. 1962, Brazil wint in Chili het WK voetbal door Tsjechoslowakije met 3-1 te verslaan. En in 1970 komt de octrooiaanvraag van Edwin Land op de Polaroid-camera. Nou, dat is de tussentijd natuurlijk achterhaald.
1: Nou, maar in Vlodder was dat een gevleugelde uitspraak natuurlijk. Hè? Ja. Hoe gaat u dat betalen? Hè?
0: Ja, zeker.
1: Polaroid.
0: Met een Polaroid. ook in de nieuwe vlotte, denk ik.
1: Denk ik ook.
0: In 1994, na een achtervolging die live op de televisie was, wordt O.J. Simpson gearresteerd in verband met de moord op zijn vrouw en de vriend van haar. Dat was volgens mij ook tijdens een WK.
1: Ja, dat was in Amerika.
0: Want Dennis Bergkamp durfde toen nog te vliegen.
1: Ja, dat klopt. Die was erbij in 1994. Ja. Dat is helemaal correct. Dat klopt. De Tubular Bells die duurde 5 minuten en 47 seconden.
0: Helemaal volgeluld.
1: Helemaal volgeluld. Dus het wordt hoog tijd voor een liedje.
0: Cash en June. Ja. June is de maand waarin we leven.

0: Ja, van het album Make It Big.
1: Hey. Mr. Big komt ook nog straks.
0: Mr. Big komt ook nog. Maar en dit was Heartbeat. Ik vond het een hartstikke leuk liedje.
1: Ja.
0: Van Wham. Maar volgens mij was dit niet echt een hit. Toch wel? Denk het niet, hè?
1: Bij jouw zusje op
0: thuis wel. Ja, zeker. Dat was het zeker. Ja.
1: Over Big gesproken. Grote jongens. Donderdag 18 juni heb ik hier Geurt Hilmen staan.
0: Ja.
1: Legendarische afrij-examen, jongens. Dat was... ga jij maar...
0: Oude deurwaarder.
1: Jongen, jongen. Nee. Geurt die heeft er nog de ribbels van de eerste keer dat hij af moest rijden. Maar goed, hij haalde het wel mooi.
0: Hij heeft het gehaald. Hij zit in het oude van Nederland nu, hè?
1: Ja, die oude Stip die ging met hem mee, jongens. Want
0: oude
1: die vertrouwde
0: Stip, die zat achter, schuin achter hem, hè?
1: Zat schuin achter hem.
0: Kijk ook naar de examinator.
1: Nou, hij drukte gewoon de rug in zijn knieën in de rug van die examinator.
0: Links naar rechts.
1: Ja, die woont hier al een poosje niet meer.
0: Nee,
1: hè?
0: Dat klopt.
1: Nee. Ja, kan al incasso's doet hij.
0: Incasso's, zeker. Big heet dat ook. Dat, volgens mij heet het... moeten we even opzoeken.
1: Big registratie, mensen.
0: Nee. u hoort het belletje. Gaan we zo meteen even opzoeken.
1: Egbert Jan Weber van de barbecues.
0: Van de barbecues.
1: 45 mensen. Kathleen Aarts, 48. Die doet één keer in de vijf jaar K3. Om even gewoon weer te cashen.
0: Ja,
1: maar dat doet voornamelijk... hoe heet het, hè?
0: Getje.
1: Getje gaat dan cashen. En niet is er niet Gert van DWS, hè?
0: Nee, zeker niet.
1: Dylan Jezus Goulio, 49.

0: Irene Moors, 59. Henny Huisman, 75. Fabio Capello, die had dus ook gewoon een Hollandweekkaartje kunnen doen.
1: Met gemak.
0: 80. Paul McCartney, 84. Amanda Leer, 87. 1815, de slag bij Waterloo. In 1970, ja, de mensen hebben het laatst nog over gehad. Dat was een heftige bosbrand, ook bij het Harde. Ja. En als je vanaf Nunspeet richting Zwolle rijdt, dan kun je inderdaad, net nadat je het Harde hebt gepasseerd, kun je nog steeds de naweeën zien. Dat zo'n stukje brand duurt even een poosje voordat het helemaal hersteld is, om het zo te zeggen.
1: Ja, jaren 50, minimaal.
0: 1989, Myanmar krijgt een nieuwe naam en het wordt Birma. Oh nee, Myanmar is de nieuwe naam van Birma. Ja. En in 2023 wint Mathieu van der Poel de Ronde van België.
1: Nou, daar is hij. Paul McCartney, morgen is hij jarig.
2: Oude lul.
1: En het is een oude lul, hoor ik.

0: Beetje Amanda Leerstem heeft deze dame ook, hè?
1: Jawel, hè? Dat is wel leuk, toch?
0: Ja, Kim Kwaans hoor je niet zo heel veel, maar dat is inderdaad een Bette Davis.
1: Volgens mij is deze vaak gecoverd, denk ik, hoor.
0: Is dat zo?
1: Dacht ik wel.
0: Ga ik even kijken. Ja. Bette Davis, Eyes,
1: cover. Dacht ik, hè?
0: Ik dacht dat het ook nog iets met Marilyn Monroe had te maken, maar daar ga ik even naar kijken.
1: Kijk maar
0: Ja. En de vrijdag de 19e, mensen. Dan heb ik de alom bekende Glennis Grace, 48, gezellige meid. Rebecca Loos, ook hartstikke gezellig, Gold Digger, 49. Boom Boom Boris Johnson, die houdt volgens mij coronafeestjes, hè? Zou die ook gewoon gehoord worden door zo'n commissie zoals ze in Nederland doen?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Hoeft geen verantwoording daarvoor af te leggen.
1: Nee, maar hij is natuurlijk ook geen beleidsbepaler, hè? Dus hij is gewoon burger. En hij is weliswaar misschien een ongehoorzame burger geweest. Maar als alle ongehoorzame burgers voor het tribunaal moeten verschijnen, Albert, dan zijn jij en ik ook de klos, denk ik.
0: Eens zal de eerste zijn.
1: Eens zal de bazuinen klinken.
0: Juist. Nou... Laat de trompetten tot mij komen.
1: Voor je het weet, Paula heten Abdul. We kantaten.
0: Zo is het. Ja, en dat doen we dan met z'n tweeën, niet met z'n 26.
1: Nee, gewoon met z'n tweeën.
0: 64 lentes wordt Paula Abdul. Zalman Rushdie, is dat duivels...
1: De duivels.
0: De dingen al van hem af...
1: De vatwaarde ding is de vloek.
0: Kan dat, of kan je het niet meer terugdraaien?
1: Kan je het uitgummen? Nou, doe even een belletje.
0: Gaan we ook even navragen of de vatwaarde af kan, of je dat kan ontheffen. Want als Trump dat bij wijze van spreken dan zegt dat dat kan, zegt hij dat 47 keer en dan gaat het nog steeds niet lukken.
1: Nee, dan gaat het,
0: dan gaat het wel proberen. 1964, de oprichting van de voetbalclub FC SC Cambuur. Maar dat gaat niet heel, financieel niet heel lekker, hè?
1: Nee, die staan op het randje van de afgrond.
0: Zo dus, is het. Wel een mooi stadion.
1: BVDB, die moet ook even lappen.
0: Wie heeft stadion nou gelapt?
1: Dat weten we
0: nog steeds niet, hè?
1: Dat weet Dico, weet dat wel.
0: Ja, maar dat zijn de geleerden nog niet over eens.
1: Nee, zeker niet.
0: 1978, de eerste Garfield strip. 1991, drugsbaron Pablo Escobar.
1: Oh ja, drollos.
0: Leider van het beruchte Medellin drugskartel geeft zich over.
1: Ja.
0: Ja, die heeft dat ook geprobeerd te af te kopen. Hè?
1: Ja.
0: Want die had in zijn eentje volgens mij meer geld als het hele bruto nationaal product van
1: Mexico,
0: dat land. Hè?
1: Ja.
0: Die kon er zo in één keer de hele schuld zo
1: normaal,
0: aftikken als hij dat zou willen.
1: Ja.
0: Niet gedaan. Dat hadden ze misschien wel moeten doen om daarna alles nog oppakken.
1: Mm-hmm.
0: En in 2000, de Britse douane vindt 58 lijken van illegale Chinezen in een vrachtwagen. Die waren denk ik iets oververhit geraakt.
1: Denk ik ook, ja. Dat was hem?
0: Ja, dat was hem.
1: Nou, de Kings dan maar.
0: Ik ga even zoeken.

0: Suikerstips.
1: Ira Nestark.
2: Ja, jongeman.
1: Kan jij dat tukkerstipje, wat je net liet horen, nog eens even terughalen?
2: Tukkerstipje?
1: Want ik heb het vermoeden dat er iets gebeurd is met die jongen. Je had een hele hoge stemmetje of zo. Ja.
2: Dan komt hij hoor, deze. Ja. Deze bedoel je.
3: Ja. Beste luisteraars, mijn naam is
1: Passagra. Ja. Ik luister elke woensdag. Ja, we hoeven het meer over te horen van
2: hem. Okay.
1: Ik heb het vermoeden dat hij hier een paar liter brandstof heeft gedronken.
2: Dat zou zo maar
1: zou
2: kunnen.
1: Zou hij die prijs met van Andy van der Meijden, zou hij die gewoon opgezopen hebben?
2: Nou, dat zal toch niet dat hij gewoon voor 1.000 euro aan drank gekocht
1: heeft? Nou, het klinkt wel
2: heeft.
1: Of dat die stem wat verheven is.
2: Het is inderdaad wel, dat zou kunnen. Dat hij klein bakje op heeft, dat weet ik niet.
1: Dat lust hij ook wel.
2: U had gebeld.
1: Ja,
2: daar
1: zeker.
2: Komt-ie.
1: Ik heb toevallig met het thema te maken. Salman Rushdie.
2: Ja.
1: Die is in 2022. In New York aangevallen. En daarbij is hij
2: gewond geraakt. Ja.
1: Van één oog verloren.
2: Ja, dat is waar.
1: En dat had dus natuurlijk nog steeds te maken met het feit dat dat ooit uitgesproken was.
2: Ja, was iemand die was het niet vergeten.
1: Nee, maar dat heb je wel meer in die contraien met die mensen, die extremisten, die onthouden van alles. Maar officieel heeft degene die dat uitgesproken heeft, volgens mij zeg ik Iran, hè?
2: Ja. Ja, nou,
1: die heeft op een gegeven moment gezegd van ja, we hoeven dat niet helemaal meer, hoeven niet meer zo strikt nageleefd te worden. Dus hij zou eigenlijk gewoon weer vrijgesproken mogen zijn.
2: Oké.
1: Okay. Maar dat heeft het ene oog niet overleefd,
2: nee,
1: zeg maar.
2: Het is jammer voor hem, hè?
1: Zeker. En dan heb ik nog Barry Davis Eyes.
2: Barry Davis Eyes,
1: hoe vaak vind jij een cover, dan vind je het echt dat hij vaak gecoverd is?
2: Hoe vaak? Ja. Nou, een keer of 10.
1: Oh, nou, dan is dit wel ruim over de maaien.
2: Wel, hè? Ja? Hoeveel?
1: 70 keer volgens mij.
2: Oké. Okay.
1: 70 keer. Echt, okay. Heeft hem nog nooit gezongen,
2: Nou, nee.
1: Nee, want dan komt het woord er liggen, zit erin. En dan krijgt hij er niet uit.
2: Oké, okay, ja, dan wordt het lastig. Ja.
1: Ik zeg, afgelopen maandag was ik een uurtje later op mijn werk.
2: Ja.
1: Want ik ging ook later naar bed. Dus daar kon ik ook niet op tijd komen.
2: Dan doen
1: iemand heeft er een plaatje van gemaakt.
2: De zingende buschauffeur, Rick de Jong, daar is hij weer hoor. Nou, ik ben een uurtje later voor Herman.

0: Bobby Brown.
1: Ja, dat was niet een hele fris, hè?
0: Nee, zeker niet.
1: Hij doet het toch nog of niet? Zit hij vast?
0: Nee, dat zal ook wel vastzitten. Maar R. Kelly is nog iets... Iets minder...
1: Komt ook nog, hè?
0: Jazeker, want de go big or dick, hè?
1: Zeker, dus,
0: grote geslachten of grote eikels, om zo te zeggen. Die sluiten wij zeker niet uit, hè? Ik bedoel, wij discrimineren dat opzicht niet, hè?
1: Nee, alleen want positief.
0: Ik bedoel, in onze verjaardagslijst staan ook altijd wel... één of twee... Adolf komt ieder jaar nog eens een paar keer naar voren.
1: 20 april, hè?
0: 20 juni heb ik hier.
1: Oh ja, 20 april is Adolf Hitlerjarig. Dat weet ik toevallig, omdat mijn oma ook altijd op 20 april jarig was. Dus.
0: Nou, dan zijn ze op dezelfde dag geboren, denk ik. Hè? Niet hetzelfde jaar, volgens mij.
1: Dat denk ik niet. Ik denk niet dat ze... Dat denk ik niet. Nee? Ja, wel op dezelfde dag inderdaad, maar niet hetzelfde jaar.
0: Nee, niet hetzelfde jaar. Nee.
1: Ziek idee.
0: Die hand Grasmaier in Kamp.
1: Was niet in Kampen. Het is in Eibergen, was het.
0: Ja, maar die hebben we wel het gras gemaaid.
1: Ja, dat klopt. Zeker.
0: Ja, hebben we ook gewoon keihard moeten werken. Voor de cent.
1: Nou.
0: 20 juni, mensen. Heb ik Frank Lampert, 48. Nicole Kidman, 59. Mark van Ransel,
1: 20 juni, zit je al, welke dag is dat?
0: Zaterdag 20 juni zit ik, hoor. Ik heb de vrijdag ook al gehad.
1: Kan toch niet?
0: Wat dan?
1: Het is toch, vandaag is de 17e, donderdag is het de 18e. Oh ja, vrijdag de 19e. Heb je die ook wel gehad?
0: Zeker, vrijdag de 19e. Salman Rushdie, die hebben we nog uitgebreid.
1: We gaan er snel, man.
0: We hebben 7 minuten 44 over Salman Rushdie gehad. Mark van Ranst, 61 bedoel ik. Lionel Richie, deze dit jaar geen plaat. Wel een leuke vent, 77. En Murray, fantastische zangeres, 81 mensen. Geboortedag van Brian Wilson in 2025 ons ontvallen. 1906, de eerste elektrische tramlijn van Utrecht wordt geopend. 1926, de eerste draadloze telefoon. 1926, de eerste draadloze telefoon, mensen.
1: Ja.
0: 1976, Tsjechoslowakije wint het EK. Hey. Door West-Duitsland te verslaan na strafschoppen
1: en met 5-3. Waar was die bekend om? Die strafschop? Die ene strafschop?
0: De Panenka.
1: Ja, zeker. Ja, dat was hem.
0: Dat zijn veranderende dingen voor de voetbal, hè?
1: Ja, erg wel.
0: 1989, de opening van het Huis van de Toekomst door...
1: Griet.
0: Titulaar.
1: Ik
0: moet het straks kunnen gewoon digitaal een drone sturen.
1: Ja.
0: We wisten helemaal niet wat een drone was.
1: Nee, zeker niet.
0: 1990, Zuid-Afrika keurt het parlement een wet goed die rassenscheiding afscheidt. En het is Wereldvluchtelingendag. Dat betekent, mensen, dat jullie niet moeten gaan vluchten. Maar we houden er rekening mee.
1: Ja.
0: Straight up, zie ik hier.
1: Nou, ik denk het niet al. Ik denk dat we heel even iets anders moeten gaan doen. Want anders komt het niet goed. Dan gaan we het niet halen. Dus,
0: ik zie Jacques nog niet. We hebben toch nog
1: een uur? Nee, Jacques die had trouwens gevraagd of wij zijn... hij vond het erg leuk, de aankondiging van vorige week. En hij zou erg vereerd zijn als wij zijn jingles in gaan spreken, zei hij. Ik weet niet of dat helemaal... echt was of sarcastisch bedoeld.
0: Dan, we zetten hem toch altijd lekker in de verf te zetten, toch?
1: Uitstekend in de verf gezet al.
0: Ja, zeker.
1: Dat dan weer wel.
0: En ik bedoel, bij hem rimpelt het ook niet, die verf, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Zo'n jonge vent.
1: Nee, zeker niet.
0: Ja, hey, het kan ook in de airfryer bij jou.
1: We gaan naar het volgende uur.
0: Ja.
1: Zometeen zijn we terug. Na de ster. En
0: het uur daarna zit u Jacques van Steen.
1: Jacques
0: Bond. James Bond.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders, ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. Het weer vrij veel bewolking. Met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey, hallo. Ik ben Dennis. Op welke snelweg ik ook dwaal, afslag 11 is het helemaal.

0: Ja mensen, goedemiddag. Hartelijk welkom bij aflevering 329 van Afslag 11 op de woensdag 17 juni 2026. Met Afslag 11 begin je goed in de tweede helft van de week. De verjaardagskalender, de 2 van 2 van, met René, de Tuckerstim, met ook andere leuke platen die perfect passen bij de weekthema's. Deze week zijn dat onder andere Go Big or Go Dick, naar aanleiding van de misdruk van Sarah. De ondernemende Bias-klant die een grauwe helm had gestolen en vervolgens dat allemaal ging vermarkten. En de vreemde ogen. Naar aanleiding van een concert waarbij Heino Edwards op het podium ontvangen had. Hè? Wat ja. Stringetjes.
1: Streng.
0: Waar de jaren 80 ons muzikale DNA bepaalt. Zijn ook andere leuke platen niet af. Afslag 11, Middle of the Week Radio.
1: Uurtje 2.
0: Ja.
1: En wat hebben we dan?
0: We zitten dan voor Jacques. Jacques van Strien.
1: Uur 2, ja. We hebben het uur voor Jacques. Hebben we hebben zelfs 2 uur voor Jacques. Ja. Maar dit is
0: nog
1: inderdaad...
0: Uur,
1: nog
0: één uur. Dan komt hij beschikbaar.
1: Ja, dan komt, is hij beschikbaar. Eraan, hoor. Zeker wel.
0: Ja, het is de knapste man van Midden Veluwe, geloof
1: dat
0: ik.
1: Dat denk ik wel, ja. Van de hele Noordwest-Veluwe,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Zeker van afslag van de Veluwe. Natuurlijk.
1: Van Veluwe FM is hij zeker de knapste.
0: Maar wij mogen zijn slogans in gaan
1: zijn jingles. Ja, zeker. Dus daar gaan we eens even aan werken. Geen probleem. Jacques, ze komen weer aan, hoor.
0: Het wordt religie die maar niet voorkomt, hè. Want dat doen wij...
1: Nou, dat valt mee toch.
0: Vrede is hij gek op.
1: Vrede, hij is gek op vrede en hij houdt niet van boeven.
0: Nee, dus daar komt hij, boef.

0: De YMCA, mensen. Dat hadden we vroeger in Putten. Was er ook een jeugdherberg, hè?
1: Ja. Ja, ja, die heette ook zo.
0: Die heette ook zo, maar dat is van lang geleden. Toen was de airfryer nog niet geïntroduceerd.
1: Zeker niet, toen deden we alles nog via gewoon frituurvet.
0: Ja, of zoals onze geliefde penningmeester. Gewoon in de koekenpan, hè?
1: Dat is ook
0: de frikadellenbakker, ja. Kampioen... frikadellenbakken.
1: Kampioen frikadellenbakken.
0: Aanstaande vrijdag dan mag ik volgens mij nog bij een barbecue. Maar als het misschien slecht weer is, dan gaan de frikadellen wel de pan in, denk ik.
1: Oh, dat kan zomaar. Nee, maar het wordt lekker weer, toch?
0: Dat was ook de insteek, om zo te zeggen.
1: Wij hebben ook een barbecue volgende week. We hebben eindelijk de barbecue bij Bas Lensing.
0: Oh!
1: Lensink. Nee, Lensing. Sorry, Bas.
0: Maar Bas gaat barbecuen.
1: Ja, zeker. Dus,
0: die is al gestopt met werken, toch?
1: Ja, al een tijdje.
0: Ja?
1: Jawel, nou, hij doet nog wel wat, maar...
0: Ja, voor de hobby.
1: Voor de hobby, zeker.
0: Lekker, man.
1: Hobby.
0: Zondag 21 juni heb ik hier William van Wales, 44. Vetja Verhuet, 53. Michel Platini, 71. Michael Gross, 79. En Meredith Baxter, 79.
1: Zij waren van Family Ties, hè? De man en vrouw, zeg maar, van de vader en moeder van, hoe heet die, Michael J. Fox.
0: Ja.
1: Maar ik zag dat de, dan moet ik even opzoeken.
0: De moeder van Elf
1: de
0: is overleden.
1: De moeder van,
2: Yo, Willy.
0: Ja, die is ons ontvallen, hè?
1: Afgelopen weekend is het... Is zij op 77-jarige leeftijd overleden. Dus,
0: Ik weet niet wat de Elf erover te zeggen had, maar die, Yo Willy zou zeggen.
2: Yo Willy!
1: Dat zei hij inderdaad.
0: Een legendarische Elf. Maar die zat in dit rijtje niet. Ray Davis zei ik, 82 mensen. Er komt nog een plaatje, of daar hebben we een plaatje van gehad, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Ja, 1948, de introductie van de eerste LP in New York. 1955, het eerste boekje van Nijntje komt uit. 1970, Brazil wint de wereldtitel door Italië te verslaan met 4-1. 1979, de eerste Walkman van Sony. 1988, Nederland verslaat West-Duitsland in de halve finale van het EK voetbal in Hamburg met 2-1. 2004, Marc Dutroux hoort door de officier van justitie officieel dat hij levenslang de bak in moet. Maar volgens mij is hij ondertussen al een poosje weer vrij, omdat het niet humaan is om zo lang in de bak te houden.
1: Weet je zeker?
0: Ja, volgens mij wel. Okay. 2024, of ze was zijn vrouw, dat ga ik even uitzoeken.
1: Met zijn vrouw. Ja.
0: Mark Rutte is ondertussen na 14 jaar... voor het laatst bij de ministerraad in 2024. En het is ook Vaderdag. Een goede vader, volgens mij.
1: Zeg
0: je? Dit is geen goede vader. Deze.
1: Dit is onze vader. Ja,

0: Anne-Marie. Anne-Marie, de goudgevoiste stem uit Canada, mensen. Die zou deze week hopelijk, maar gaat ze dat halen, voor mij in de 80, hè?
1: 81.
0: Ja, dat is een gezegende leeftijd. Ik moest even een rectificatie doen, hè?
1: Oh, wacht even. Wat zeg je nou? Een echte rectificatie?
0: Ja, afslag 11. Rectificatie. Mark Dutroux is gelukkig niet vrij.
1: Nee.
0: Die zit nog achter de tralies. Die heeft wel een paar keer een verzoek ingediend.
1: Ja?
0: Op dat op zich zou al heel bijzonder kunnen zijn. Dat je zo iemand
1: dat je het lef
0: nog
1: hebt.
0: Maar ook gewoon dat de mogelijkheid zou zijn. Dat als er een Trumpiaans beleid zou zijn in zo'n land.
1: Ja.
0: Dat die zou zeggen, hey vriend.
1: Ik geef je gratis.
0: Kom jij vanavond maar even bij mij in de tuin boksen. Want ik vind jou een hele goede gast, man.
1: Ja. Nee, dat is...
0: Als je tegen Barabas bokst, dan mag je vrij, joh.
1: Barabas.
0: Ja, dan kan je gewoon... hoef jij niet meer langer te zitten.
1: Gelukkig is het... België is een raar land, maar gelukkig hebben ze dat in België niet. Hebben ze niet zo'n schuinsmarcheerder als Trump.
0: Dat is gelukkig.
1: Prima.
0: Nee. Zo, hè?
1: Zo is het.
0: Ik heb nog één... twee dagen, maar ik doe even eerst de maandag.
1: Doe de maandag maar even.
0: Maandag 22 juni. Niels Giezen. Die wil zijn leeftijd niet... het is een ijdel mannetje. Hè? Die wilde zijn leeftijd niet bekendmaken.
1: Ik denk een jaar of 37 is inmiddels.
0: Dat hij voor zijn eerste gebruide vuilnetrui kreeg.
1: Ja.
0: Betje Bos, 66. Lisa Loos, 39. Jeroen van den Boom, 54 nog maar. Zo ziet hij er niet uit.
1: Nee,
0: moet ik zeggen.
1: Hij ziet eruit als 45.
0: Jimmy Summerfield, 65 mensen. Nog 2 jaar, dan mag hij ook gewoon met pensioen.
1: Ja.
0: Leo Driessen, 71. Cindy Lauper, 73. Meryl Streep, 77. Meryl Streep, 77. In 1990 wordt Checkpoint Charlie na 29 jaar opgeheven.

0: afgelopen weekend was er ook weer zo'n dingetje. Waarbij niet helemaal duidelijk was of het, wie de bal als laatste raakt. En dan is het gewoon de scheidsrechter.
1: Ik twijfel niet.
0: Ik twijfel altijd rechtsaf.
1: Heel duidelijk is. Dan hadden wij ook nog een keer van Ajax gewonnen als dat toen hij al bekend was. Hè?
0: Ah,
1: we hebben toen een keer door een corner verloren in de beker.
0: Ja.
1: Die geen corner was.
0: Oh, ja, klopt. En we hebben ook een keer het wereldkampioenschap verloren toen we een corner hadden moeten krijgen.
1: Ja.
0: En toen maakte Spanje in de verlenging uit de doeltrap gewoon de 1-0. Ja,
1: als. Schiet er geen ene malle moer mee op, mensen.
0: Helemaal niks.
1: Ik zeg, de lente wordt bijna zomer.
0: Ja.
1: Maar de tandarts gaat gewoon door.
0: Anders, stips.
1: Stips.

0: Go Big Dick. Dick, ja, Dick Big, advocaat,
1: Biggie
0: advocaat, mensen dat, die, ik denk dat hij nog een WK'tje gaat doen. Als Trump er nog een termijntje bij kan doen, dan kan Dick ook nog wel een keer WK doen.
1: Zeker wel. Ja hoor. Kan met gemak.
0: Zeker. En misschien tegen die tijd dat het geld ook wel weer op is.
1: Dat wordt lastig.
0: Het klotst tegen de plinten op, maar... Ja.
1: Nee, je weet het niet, hè?
0: Je weet het niet.
1: Je never can tell.
0: Zo is het. Ik heb één dagje verjaardag nog.
1: Ja, ja, het is ook bijna 2:30, dus doe maar hoor.
0: Ik zie Jacques hier al rondlopen. Ja? Ziet hem weer goed, zoals Joey.
1: Oh, daar gaat hij al. Ja, ja, hij is vroeg vandaag, zeg.
0: Ja, maar het komt omdat hij volgens mij even die slogans met ons door.
1: Oh, even die jingles nog
0: hij
1: even.
0: Hij had het over nog even wat aandacht aan zijn thema's die hij de komende weken gaat benoemen.
1: Oké, okay. Nou dan gaan we dat doen.
0: Onze vier luisteraars die willen dat graag weten. dinsdag 23 juni, mensen. Jason Mraz, 49. Patrick Vieira. 50. Zinedine Zidane, 54. Wat doet hij voor trainer tegenwoordig?
1: Hij gaat, dat is gerucht in ieder geval, hij doet nu niks, maar hij gaat de bondscoach van Frankrijk worden.
0: Oké.
1: Dat is de bedoeling. Hij was ook op het WK, zag ik.
0: Het schijnt dat hij heel goed kan kopstoten.
1: Dat kan hij zeker, ja. Je laat niet met zich zollen.
0: Suzanne Bosman, 61.
1: Suzanne.
0: Berend Boudewijn, 90 wordt hij.
1: Even gecheckt nog, hè, maar ja. Die doet het nog, hoor.
0: Tenminste, bij het ingaan van de maandag op dinsdag en woensdag, dan gaat het goed komen.
1: Precies.
0: En anders is het mea culpa.
1: Ja.
0: 1978, voor het eerst wordt de Kuip voor een popconcert gebruikt. Bob Dylan mag daar komen.
1: Ja.
0: In 1983, de geboorte van de eerste Belgische reageerbuisbaby. En die kwam er ook aan de andere kant uit. 1984, het Dijkzicht ziekenhuis ondergaat Ger Keizer als eerste in Nederland met succes een harttransplantatie. Ja, en in 1987, het grootste deel van Nederland wordt getroffen door stroomuitval. Met als gevolg dat er 9 maanden later extra veel baby'tjes werden geboren.
1: Ja.
0: En in 2007, Jong Oranje wint onder leiding van...
1: Foppen.
0: Het WK of het EK onder de 21.
1: Foppen, jongen.
0: En 2011 wordt Geert Wilders vrijgesproken van haardzaaien. En het eikenhuwelijk is in 2008 voor het eerst.
1: Eikenhuwelijk, hè?
0: 80 jaar getrouwd,
1: 80
0: mensen.
1: 80 jaar getrouwd, hoor. Hallo,
0: nou,
1: goedemorgen.
0: 80 jaar, dan ben je wel echt een knutterhout, hè?
1: Ja, ja, zeker.
0: 80-jarig huwelijk.
1: Nou, daar gaat Jimmy Somerville niet halen.
0: En jij ook niet.
1: En ik ook niet.

0: Dat, ik kreeg net een berichtje.
1: Ja, hè?
0: De vrachtwagenchauffeur hier in Putten, lokaal bekend als de man die alles opzuigt. Jan van het Hul.
1: Jan van het Hul?
0: Ja, die heeft het voor zijn meisje aangevraagd, begreep ik.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, Henk Wijngaard kon al een weekje wat wachten, zei hij. Maar dit is voor zijn meisje.
1: Ah,
0: dus op nou, het lijf geschreven van haar.
1: Bij deze.
0: Dus,
1: van Jan van het Hul.
0: Fantastisch. Van harte dit mooie plaatje voor. We kunnen wel een keer een ouderwetse showkomroep doen. Hè?
1: Dat de ziekenomroep.
0: Ja, gewoon even weer wat plaatjes voor de bemoedigende mensen,
1: nou,
0: zeg
1: dat
0: maar.
1: Kan
0: doen.
1: Maar zeker wel.
0: Maar dit is inderdaad geheel terzijde. Ik heb niks meer om na te kijken, om zo te zeggen. Want
1: nou,
0: alles
1: je had
0: is
1: nog wel even vooruitlopend op de thema's van volgende week. Jij had iets over laadpalen en Ermelo. Dat moet je even uitleggen.
0: Ja,
1: want we hebben iets nodig.
0: We hebben onderzocht, als heel Ermelo dus elektrisch wil gaan rijden, dan hebben we maar liefst 10.000 laadpalen in Ermelo nodig.
1: Hoor echt waar.
0: Vind ik wel best veel. Zouden we dan 10.000 auto's in Ermelo hebben?
1: Dat lijkt mij niet. Toch?
0: Nee, ik bedoel, ze moeten toch allemaal één keer per dag bij wijze van spreken aan de lader, om het zo te zeggen.
1: Ja.
0: Maar 10.000 laadpalen in Ermelo, dat stond in, in de krant als nieuwsbericht. Hè?
1: Dat is wel heel erg. En wanneer hebben we dat nodig?
0: Dat was volgens mij 2050, dacht ik. Maar ik ga het even voor je nakijken.
1: 2050, hoor. Dus dat duurt nog even, mensen. Ja. 24 jaar. Maar ja, voor je het weet is het zover natuurlijk.
0: Nou, ik denk dat jouw volgende auto, kom je er ook niet meer onderuit, denk ik. Hè?
1: Nou, ik denk het wel.
0: Ja, kan je dat nog één keer uitstellen?
1: Volgens mij is dat, wat jij aangeeft, dat is het grootste probleem natuurlijk. Hè? Dat we gewoon veel te weinig laadpaalplekken hebben. En kijk zo, wij hebben denk ik een mannetje of, wat zal het zijn, 10 op de weg.
0: Ja.
1: Nou, die moeten allemaal dan voor hun huis een paaltje hebben. Ja, want dat moet je kan niet met een gewone stekker.
0: Nee, dat klopt. Dat is niet handig. Het wordt allemaal heel warm in
1: dus,
0: de meterkast.
1: Ja, precies. Daarom. Dus dat is nog een dingetje.
0: Het kan natuurlijk ook zo zijn dat straks het laden, wat bij de Elon Musk auto al heel goed gaat.
1: Ja, dat sneller gaat.
0: In een tempo gaat dat jij nog net je prostaatklachten zeg maar, kan verlichten. En dan heb jij hem alweer vol.
1: Oké, okay, ja, dat zijn. Ja,
0: jij
1: kunnen.
0: Bent leeggedruppeld en je auto zit vol, zeg maar. Hè? Dat het zo gaat. En,
1: aha.
0: En dan kan het misschien wel. Dan hebben we misschien minder nodig.
1: Ja, dan hebben
0: maar
1: we minder nodig.
0: Ik ga het nog even een keer terugzoeken hoe dat ook weer zat.
1: Ja, over prostaat gesproken.
0: Gaan wij inderdaad.
1: Art, die zal ook wel een beetje last hebben van zijn prostaat af en toe, toch?
0: En van zijn oude vriend ook.
1: En uit de film Watership Down. En dan denk ik aan ogen, want dan gaat het over konijnen. En konijnen. Precies. Nou, cirkeltjes rond.
0: Zo is het.
1: Artie zingt hem even af, hè?

0: Honeypop.
1: Die had ook nog gekund, Harry.
2: Ja,
1: Voor de tropische plaatjes die deze week bij thema past, om maar zo te zeggen.
2: Zeker.
1: Hoeveel tijd hebben we nog voordat Jacques erin gegooid wordt?
2: Nou, een dik kwartier en dan is hij aan de gang al. Hè?
1: Het kan wel best wel zijn dat we afgesloten zijn al qua programma.
2: Zo, hij,
1: Want Jacques die trekt nog wel wat kijkers en stroom, zeg maar. Hè? Die gooit zo nog onze zenderen plat.
2: Ah, dat kan gebeuren. Hè?
1: Nee, als er gewoon te veel gestreamd wordt, dan kan je daar overkomen, om maar zo te zeggen. En,
2: overkomen?
1: Moeten we al een... Oh ja, die 10.000 laadpalen,
2: ja,
1: je
2: had het even bekeken, hè? Maar
1: 2050 moeten er dus inderdaad 10.048 palen zijn er dan voorzien.
2: Maar hoeveel zijn er nu?
1: Een kleine 4.000 met thuisgebruikers erbij, zeg maar.
2: Dat is al best veel, hè?
1: Ja, en het stroomverbruik zit nu ongeveer op 6,8 miljoen kilowatt.
2: Dat gaat een probleempje worden.
1: En dat gaat me liefst 12 keer over de kop dan, als we allemaal elektrisch zouden moeten
2: gaan. Dat is ook iets.
1: Alleen voor Ermelo, hè?
2: Ja, precies. En Ermelo is natuurlijk niet een
1: metropool. Dus dan komt er in Ermelo, wat is dat, Ermelo West... Komt daar een partij van die windmolens?
2: Ja.
1: Dat gewoon Groevenbeek staat in de schaduw gewoon.
2: Ja, dat kan niet anders.
1: Als jij Scooby uit moet laten, of Scooby de vierde wordt het dan tegen die tijd.
2: Ja, ik denk geen Scooby meer dan hoor.
1: Maar dan staat hij gewoon de helft van de tijd in de schaduw. Ja. Van die slagwind schaduw.
2: Dat willen we niet.
1: Dat willen we niet, jongen. Maar 10.000, dat is een enorm aantal. En dan alleen nog maar voor een gemeente die niet mag bouwen. Hè? Als er dan tegen de tijd ook nog in andere gemeentes, waar gewoon wel groei in zit. Mm-hmm. Hè, John, 10.000 woningen, weet je nog?
2: Johnny met de pony.
1: Ja, Johnny met de pony.
2: Ja, ze hadden pas geleden, zag ik op LinkedIn weer een prachtig getal. Hadden ze alle huizen bij elkaar opgeteld en zo.
1: Volgens mij tellen ze ook gewoon alle hokjes van Cirelo van de cliënten. Tellen ze er ook bij.
2: En wat 30 jaar geleden gebouwd is.
1: Nou, dat is echt ongelooflijk.
2: Ik weet niet, maar,
1: 1000 woningen, ik weet niet waar die gebouwd zijn.
2: Niet in Ermelo.
1: Of
2: in ieder geval.
1: Het moet toevallig zijn dat die vent in Uddel, die ook die schietkelder onder het huis had.
2: Ja, dat
1: hij
2: ondergronds
1: ook een poosje heeft zitten bouwen, om het zo te zeggen.
2: Het had maar zo gekund. Dat weet ik niet.
1: Al bonbon.
2: Nee, maar dat doen we zo. We doen eerst even... Even deze, hè? We moeten ook even Lionel natuurlijk eren.
1: Ja, die is jarig geweest. Die wordt jarig deze week. Ja, in onze aflevering hebben we hem al gehad.
2: Je hebt hem al genoemd, inderdaad.
1: Jacques kan er zometeen geen aandacht aan besteden, mensen.
2: Dat is geen Nederlandstalig product.
1: Zou we wel willen, hè?
2: Nou.

0: Bonbon! Dat was een van de plaatjes waar het Argentijnse elftal zijn successen mee vierde. In de barbecue parties die ze hadden, zeg maar. Hè? De barbecue parties, die hebben zij hebben hun het succes gebracht.
1: Oké, ja, nou, El Bonbon!
0: Dat is een van de thema's, Harry. De tweede ronde breekt aan, om het zo te zeggen. Ronde. En welke plaatjes waren voor de tweede keer uitgebracht en waren de extra lekker, om het zo te zeggen? Ja, die waren lekkerder als het origineel, om het zo te zeggen. Dan hebben wij die 10.000 laadpalen. Ja, ja. Waar gaan we dat allemaal vandaan halen? Hoe gaan we dat opwekken? Wat,
1: opladen.
0: Hoe warm wordt het in Ermelo dan?
1: Ja, precies.
0: Dan is er ook nog een momentje geweest waarop Nick Hulkenberg de steentje viel de verkeerde kant om. Hè?
1: Ja, steentje valt verkeerd.
0: Hij viel stil of viel stop of wat kunnen we daar...
1: Die auto stopte er maar. Ja, steentje viel stil.
0: Echt heel veel bedenken om zo te... Ja, verkeerd.
1: Verkeerd steentje.
0: Achterom, achter linksom. En er was iets met TikTok, had jij het nog over?
1: Nou, TikTok, daar kan je tegenwoordig ook shoppen.
0: TikTok shop.
1: En dan wil ik nu heel even iets proberen, zeg maar. En dat doen we even samen.
0: Ja,
1: dit
0: is Nederjam. Van 3 tot 4. Of van 2 tot 3. Of van 1 tot 2. Wat wil jij?
1: Van 3 tot 4.
0: Van 3 tot 4, mensen.
1: We gaan eruit.
0: Ja, deze week heeft hij aandacht voor zingende voetbaltrainers, Jacques.
1: Marius.
0: En ook Ruud Gullit heeft ook gezongen. Zeker, Wim van Hanegem.
1: Johan Cruijff.
0: Daar gaat hij deze week dieper op in, mensen.
1: Oké, nou, dan gaan we een uurtje naar luisteren.
0: Nederjam.
1: Volgende week zijn wij er weer. Groeten.
0: Niets is lekkerder op je brood.
1: Doei, doei.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Het groene, groene, groene hart. Het groene hart van je radio.
5: Veluwe FM. De middag is 3:00 tot 4:00.
6: De beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien.

De beste Nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien. Nederjam.

En daar zijn we weer. Welkom luisteraars op de Veluwe in heel Nederland. Misschien wel op de hele wereld via het internet. Je weet het niet. Dit is Nederjam. Elke woensdagmiddag tussen 3 en 4. 6,5 decennia lang van Nederpop. Albert Harry was weer leuk jongens. Maar jullie hebben me wel een beetje natuurlijk voor een uitdaging gezet. Jullie zeggen dat ik dit uur veel voetbalhits ga draaien. Ja. Daarvoor maak je playlisten van tevoren om vooral daar niet vanaf te wijken. Maar vooruit, ik zal het dan toch maar gaan doen. Dus ik ga nog even dadelijk in de archieven duiken van de Nederjam hits. En ik probeer nog wat de oude voetballiedjes maar tevoorschijn te halen. Want het is zover, het WK is begonnen en hoe. Gelijkspelletje natuurlijk tegen Japan afgelopen zondag. Maar afgelopen nacht, ik heb het zelf niet gezien, maar ik heb het gelezen vanochtend. Zijn de echte sterren toch echt uit de verf gekomen? Eerst gisteravond natuurlijk Mbappé en Haaland en natuurlijk sowieso Messi. Wat een voetbaltoernooi is er aan de gang. Nou, daar gaan we aandacht aan besteden, maar ook de nummer 1 hitjes, want daar zijn we al een tijdje mee bezig. Die komen ook voorbij. Blijf luisteren. Zomerradio. En hier hebben we de nummer 1 van 2002. Elvis versus Junkie XL. Tom Holkeboer, A Little Less Conversation.

0: Kikkertje.
1: Wat een opener, heerlijk. Tom Molkenboer, een Achterhoeker volgens mij. En echt een hele bekende DJ uit Nederland. Junkie XL. En dit was Elvis versus Junkie XL. A Little Less Conversation. Natuurlijk een nedercover, maar ook een neder 1. Was de best verkochte plaat van 2002. En dat betekent vandaag zijn de tweetjes aan de beurt. Heeft niks te maken met de eindstand van Nederland-Japan. Natuurlijk ook alleen maar tweetjes, maar ja... Het is gewoon de week van de tweetjes. Dus dadelijk de neder 1 van 62, 72, 82 en 92. Dat zijn de nederen, Senia, dat krijgen we zo. Maar je weet ook wel dat we even in de tijd van vandaag moeten landen. En dat doen we altijd met de tweede plaat die we draaien. Dat is een nederhit van dit moment. Die fantastische artiest Bente heeft weer een heerlijke mooie nieuwe plaat gedropt. En die krijgen we van mij zo te horen. Een heerlijke... Ja, nederhit van dit moment. De plaat heet 3-2-1. Dus help me mee en dan gaan we samen aftellen naar deze nederhit.

0: ben er bijna. Wat kan er nou misgaan? Ik heb jou in mijn zinnen genoeg.
1: Ja, we zien ze waarschijnlijk ook op alle festivals wel deze zomer. Ik weet niet of ze ook op Concertzie staat. Dus ben ik zelf wel volgende week. Dus daar gaan we volgende week dan maar even wat aandacht aan besteden. Dan kan ik daarna gelijk door naar Zeeland rijden, want er begint het donderdag het spektakel en vrijdag ben ik er en zaterdag weer netjes terug. De mannen van Afslag 11 zullen wel denken, gaat hij niet aan Bluff? Nee, ik zie Bluff alleen op strand. Ik zie ze waarschijnlijk dus niet in het echt op de zaterdagavond op het grote toneel, want ik heb ervoor gekozen om alleen maar op donderdag en vrijdag te gaan. Daarover volgende week ongetwijfeld meer. Wat wij normaal gesproken op dit moment doen in de show is terug naar de vorige eeuw. En dat doen we allemaal met Nedereentjes. Daar zijn we een paar weken geleden mee begonnen in 1960. En we zijn nu twee weken later en we zitten in 1962. Ja, wie oh wie stond er toen? Nummer 1, je gaat het zo horen. Welkom. Ik zeg altijd maar de gordels aan, want we gaan de tijdmachine in. We gaan terug naar de jaren 60.
2: Nederdecennia.
1: In de jaren 60 gaan we terug naar 1962. Had ik volmaal gezegd, de best verkochte plaat.
3: Hits van toen vallen alle.
2: Jaren 60. Neder 1.
3: 1962.
1: Ja, dat is wel wat anders, hè. We hebben ooit een echte countryzanger gehad. Hij kwam gewoon in het Friesland. Hij heette Ben Steeneker. En die had een groot hit in 1962. En dat was de best verkochte plaat van dat jaar. Hier is River Rhine.

0: Met name je meen in 1962, ja, hele tijd geleden, meer dan 60 jaar geleden, 64 jaar geleden, de best verkochte nederpopplaat van dat jaar was Ben Steeneker, de countryzanger uit Friesland, met A Lonely River Rhine. Zelfs dat hoor je hier in het programma Neder Jam. Nog veel meer Neder eens, want we gaan gewoon vrolijk door met de Neder Decennia. Komt ie weer.
1: Neder Decennia.
0: We gaan naar de jaren 70 en wat de best verkochte plaat van dat jaar was, die hoor je zo. Het is weer een huisband.
2: Van toen gaan we alle.
1: De jaren 70. Neder 1.
2: 1972.
0: Ik zei het al, het is weer een huisband. En met huisbands hebben we natuurlijk de Golden Earring of the Cats of Son Milieu. We hebben een aantal flavors, het kan allemaal. De best verkochte plaat van de Cats in de hoogtijdagen was Let's Dance.

0: vier man en de mannen Paling Sound hier bij Neder Jam op Veluwe FM. De best verkochte plaat uit 1972 was deze van de Cats. Heette Let's Dance. En dan gaan we weer een grote sprong maken hoor, dus hou je vast. Wij gaan weer 10 jaar vooruit.
1: Neder Decennia.
0: Ze komen bij de best verkochte plaat van 1982. Het gaat gewoon door, hè?
2: Een hit van toen. Vallen alle.
1: Jaren 80. Neder 1.
2: 1982.
0: Ja, ja, dat was natuurlijk degene die menige man hartje sneller liet kloppen. En we hebben het natuurlijk over Cornelia Jacoba Witteman. Hier is Vanessa.
3: I'm

0: Nederdecennia.
1: Ja, dat was de nummer 1 van 1982. Vanessa en Upside Down.
2: Een hit van toen. Van we
0: alle. Jaren 90. Neder 1. 1992.
1: Ja, we gaan door naar 1992. De laatste in de rij van de tweetjes. En de best verkochte nederpopplaten van een bepaald jaar. Eindigen top 2. We gaan naar 1992, To Unlimited. Natuurlijk Ray en Anita, toen heel populair. Twilight Zone, het was een groot hit. En ik ga je even een iets modernere versie laten horen. Maar het was wel de best verkochte plaat van 1992.

Ja, dat was hem dan, de Twilight Zone. En een speciale versie die wat later uitkwam, wat nog wat moderner. Hey, we gaan nog eventjes terugblikken op...

0: wat eigenlijk. We gaan even terugblikken op deze hele leuke Nederecennia. En die Nederecennia die doen we eigenlijk elke week. Ik zal er even een klein muziekje onder zetten. Dat maakt het allemaal wel wat vrolijker. Nederecennia is eigenlijk een soort sandwich. Het programma begint met een plaatje van begin deze eeuw. Vervolgens krijgen we de onderkant van het broodje. En de bovenkant van het broodje zijn twee nederhits. En daartussenin zitten vier stukken beleg. En dat zijn platen van de vorige eeuw, de jaren 60, 70, 80 en 90. En zo werkt het eerste half uur. Als je goed geluisterd hebt, krijg je dus nog één dingetje van mij. En dat is inderdaad een plaat die hard op weg is om de neder 1 hit te worden van 2026. Nog steeds nummer 1 in de top 40. Een neder hit van niemand minder natuurlijk dan Justin de Wild met zijn Cheerio.
1: De beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Spring. Nederhit.

dat was dan Cheerio voor niemand minder dan Justin de Wild. En ik zeg het al, hij is hard op weg. Hij staat al weken nummer 1 in top 40 om de best verkochte plaat van dit jaar te worden. Nou, dat weten we begin volgend jaar, dus daar gaan we nog even op wachten. Ik neem je de tweede helft van het uur altijd mee op pad naar mooie live optredens. Echt puur live gedaan, zonder productie, zonder wat dan ook. Zoals het daar gebeurt, klinkt het ook. En hoe mooi was het afscheidsconcert niet in januari van de Golden Earring. Ik heb weer een track voor je. Deze keer weer een aantal prachtige artiesten die het met elkaar doen. En in onze Nederlife special gaan we in ieder geval daar aandacht aan besteden. Straks ook nog een heerlijke medley met lekkere moderne muziek live van Koningsdag van dit jaar. Maar eerst even, wat ik je beloofde, terug naar eind januari. Ahoy, hier is Golden Earring. En niet zomaar Golden Earring, het is Agde en de Munnik, Guus Meeuwis, J.B. Meijers die altijd met ze samen speelden. En natuurlijk de Golden Earring zelf, ik weet niet precies wie er op deze plaat meespeelt. Nou, het klinkt waanzinnig goed. Hier is het prachtige nummer Another 45 Miles, dus George Kooijmans geschreven.

wat een heerlijk nummer. En 45 miles to go. En deze keer niet in de akoestische versie, maar lekker in de rock versie met Agder en Munich, Guus Meeuwis en JB Meijers, die je zo verschrikkelijk goed hoorde gitaar spelen. Ik hoop dat je van genoten hebt. Nederlife. Of tweede uur, altijd heel veel live muziek, dat weet je. Ik wil je graag mee terugnemen naar Breda, Koningsdag 2026. Dan zie je altijd in hoeverre de artiesten klaar zijn voor het festivalseizoen. Nou, het DJ-duo Lucas en Steve, die waren er zeker klaar van. Ik ga je de set laten horen die ze daar deden op Koningsdag in Breda. En dat was natuurlijk eind april. Luister nog een keer ernaar.

Dank die achter meteen. Proppen onze nieuwste track samen met Afrojack. En ik wil samen met jullie die tent op zijn kop, zodat de koning het tot in het donker kan voelen. Raise your hands up! Raise your hands up!

wat een feest, hè? Breda 2026, 538, het grote koningsfeest. En je hoorde de set die Lucas en Steve gaven. Eén groot feest. Ik ben je nog wat schuldplichtig. Ik heb beloofd begin van de uitzending dat we wel terug gaan blikken op WK-nummers uit het verleden. Nou, ik heb een paar hele mooie voetbalnummers gevonden. En we beginnen met een hele leuke uit 1981. Ken je deze nog? Henk Spaan, Harry Vermegen. Een ode aan Willem van Hanegem. Hier is Stil.

0: lekker om die weer eens een keer te horen. En ik wil je even mee terugnemen naar de hoopvolle tijden van het WK van 2010. Volgens mij stonden we toen in de finale, toch? Jawel, en die verloren helaas in Zuid-Afrika. En daar maakte Wolter Kroes een hele aparte plaat van. Vol met Zuid-Afrikaanse geluiden. Zo'n mooi, als je zo'n grote hit schrijft, die kan je iedere keer opnieuw in een nieuwe versie uitbrengen. Ik weet niet of hij dit jaar ook heeft gedaan, dat weet ik niet. Maar het is wel heerlijk leuk. Hè? We zijn er weer bij en dat is prima, oftewel Viva Hollandia. Nou, als dit ons niet hoop geeft om die finale te halen, dan weet ik het niet meer. Hier is Wolter Kroes, Viva Hollandia, WK 2010 uitvoering voor jullie.
1: Tijd is

perfect allemaal. Ik ken die versie eigenlijk, was het helemaal vergeten. 2010 won de Cruz met Awimbawe, Awimbawe. En de Zuid-Afrikaanse versie van Viva Hollandia. En ook nog een keer, ik heb een hele nacht liggen dromen van de finale. Nou, hopelijk komt hij dit jaar ook weer. We gaan het allemaal meemaken in die hitte. Zowel soms in de airco, soms in de ongelooflijk uitputtende hitte daar in Amerika. Maar volgens mij begint het op stoom te komen. De kijkcijfers worden beter en wij gaan er echt van genieten. En zaterdagavond natuurlijk, die heerlijke pot tegen Zweden. Het begint al om 7 uur, dus dat wordt een kraker hoor. We moeten toch wel even een volle ronde in veilig stellen, zou ik zeggen. Je weet het niet. Je ziet, grote teams hebben ook soms moeite van andere kleine teams. Je weet gewoon niet hoe het loopt. Hey, het was leuk om het weer voor je te doen. Ik heb daar nog één natuurlijk voetbalkraker voor je. Deze kan niet ontbreken. De nodige voetbalvitamine bij iedereen naar binnen brengen. En in het oranje jezelf uitdossen en dan komt het helemaal goed. Gotcha. Kan natuurlijk niet anders. Ik moet afsluiten met André Hazes himself. Wij houden van Oranje. En tot volgende week. Geniet van het voetbal van het weekend.

0: Jam.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd. Met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen de 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een paar korte files in het midden van het land, de meest oponthoud op de A27 van Almere naar Utrecht. Bij Bilthoven is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd. Met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
8: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag.
0: Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
9: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
10: Dit is het nieuws uit de regio.
11: Goedemiddag, dit is het regionieuws. De gemeente Harderwijk start de komende periode met het verwijderen van onkruid op bestrating langs wegen, fietspaden en stoepen. De werkzaamheden worden uitgevoerd op locaties waar het onkruid duidelijk zichtbaar is. Voor de bestrijding wordt gebruik gemaakt van heet water. Volgens Harderwijk is die methode milieuvriendelijker dan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. In totaal beheert de gemeente in Harderwijk zo'n 2 miljoen vierkante meter aan straten, stoepen en fietspaden. Het onderhoud is gericht op het schoon en veilig houden van de openbare ruimte. Wethouders Martijn Pijnenburg, Marcel Kopanjen, Edwin Enklaar en Maarten Rekman nemen afscheid van het college van de gemeente Harderwijk. De gemeente organiseert op woensdag 1 juli een openbare afscheidsreceptie. Die vindt plaats in MFC De Roef. De 4 bestuurders blijven in functie totdat een nieuw college is benoemd. De verwachting is dat de gemeenteraad tijdens een extra vergadering op korte termijn de nieuwe wethouders zal installeren. De afscheidsbijeenkomst vindt plaats van 4 tot 7 aan de Middelstewei 2 tot 4 in Harderwijk. Vanwege de beperkte parkeergelegenheid adviseert de gemeente om indien mogelijk met de fiets te komen. En tot slot, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en gemeentebelangen Putten hebben een coalitieakkoord gesloten voor de periode 2026 tot 2030. Het akkoord draagt de titel Met vertrouwen vooruit en vormt de basis voor het beleid in de komende 4 jaar. In het document zijn afspraken vastgelegd over onder meer woningbouw, het sociaal domein, onderwijs, sport, cultuur, bedrijvigheid, bereikbaarheid en de ontwikkeling van het buitengebied. Het coalitieakkoord wordt op donderdag 25 juni behandeld in de gemeenteraad. Dan worden ook de kandidaat-wethouders voorgedragen. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
12: Dit is Veluwe FM.
13: De omroep van de Noordwest Veluwe.
12: Dit is Veluwe FM.
13: De omroep van de Noordwest Veluwe.
14: Je staat op het punt om te gaan luisteren naar Nederlandstalige muziek. Nederpop. Machtig mooie mega-meezingers en smartlapperij. En dat een heel uur lang.

This is your captain speaking. Welcome aboard.

hebben we dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen. Vliegen we mee, dan denk ik aan jou. Vliegen we dan even gauw alleen voor jou, ja. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow, ik denk alleen aan jou. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow, ik hou alleen van jou. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow, ik hou alleen van jou.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is niet zo heel veel aan de hand in het midden van het land. Er zijn vooral dagelijkse files die zo'n 5 minuten oponthoud veroorzaken. Wat wel opvalt is de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Naarden staat een auto met pech. Hier is de rechte rijst ook dicht en de vertraging 10 minuten. En de meeste oponthoud op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is niet zo heel veel aan de hand in het midden van het land deze avond. Spitsen staan vooral wat korte dagelijkse files, zoals op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Voor Barneveld 5 minuten vertraging. Datzelfde geldt voor de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Voor Den Dolder 10 minuten oponthoud. En tenslotte, de meeste vertraging zien we op de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein 12 kilometer langzamerijdend stilstaan. En dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De gemeente Putten heeft zich aangesloten bij de oproep van de bouwtafel Waterzuinige Wijken om drinkwaterbesparing in de bouw te versnellen. Dinsdag werd het manifest Voorkom Drinkwatercongestie aangeboden aan de Tweede Kamer met een oproep aan de vaste kamercommissies voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening om landelijke regels en waterborgen voor drinkwaterbesparing in woningen, met name nieuwbouwwoningen, vast te stellen. Het manifest richt zich op het beperken van de groeiende druk op de drinkwatervoorziening door onder meer hergebruik van regen- en afvalwater en waterzuinig bouwen mogelijk te maken. Volgens de betrokken partijen is landelijke regelgeving nodig om waterbesparing structureel te verankeren in de bouwpraktijk. In Putten vindt zaterdag de regionale Veteranendag plaats. Veteranen uit Putten, Nijkerk, Harderwijk en Ermelo zijn daarvoor uitgenodigd. De jaarlijkse regionale Veteranendag wordt beurtelings georganiseerd door de deelnemende gemeente. Putten is dit jaar gastgemeente. Het programma start om 10 uur met een ontvangst in de Aker aan het Fontanusplein. Om 10:45 volgt de officiële opening. Op en rond het Fontanusplein worden tientallen militaire voertuigen tentoongesteld, onder meer van Defensie, de Koninklijke Militaire School in Ermelo, het 400 Geneeskundig Bataljon en diverse particuliere collecties. Ook rijdt een deel van de voertuigen door het centrum van Putten. En tot slot, de gemeente Harderwijk organiseert een inloopbijeenkomst om inwoners te informeren over het omgaan met noodsituaties zoals langdurige stroomuitval, overstromingen of andere calamiteiten. Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over risico's in de gemeente en hoe inwoners zich kunnen voorbereiden, onder meer met een noodpakket. De bijeenkomst vindt plaats in het Huis van de Stad aan de Havendam 56 op woensdag 24 juni van 3 tot 5. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

in de pijn. Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voer de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september over open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu korter in het midden van het land. Wat nog opvalt is de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein 10 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En de N302 Harderwijk richting Lelystad. Voor de aansluiting met de A6 staat 2 kilometer file met een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten.
4: Of kijk op vanasselt-putten.nl.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
6: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jessilgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een derde jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

www.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De gemeente Harderwijk organiseert een inloopbijeenkomst om inwoners te informeren over het omgaan met noodsituaties zoals langdurige stroomuitval, overstromingen of andere calamiteiten. Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over risico's in de gemeente en hoe inwoners zich kunnen voorbereiden, onder meer met een noodpakket. De bijeenkomst vindt plaats in het Huis van de Stad aan de Haverdam 56 op woensdag 24 juni van 3 tot 5. In Putten vindt zaterdag de regionale Veteranendag plaats. Veteranen uit Putten, Nijkerk, Harderwijk en Ermelo zijn daarvoor uitgenodigd. De jaarlijkse regionale Veteranendag wordt beurtelings georganiseerd door de deelnemende gemeente. Putten is dit jaar gastgemeente. Het programma start om 10 uur met een ontvangst in de Aker aan het Fontanusplein. Om 10:45 volgt de officiële opening. Op en rond het Fontanusplein worden tientallen militaire voertuigen ten toon gesteld, onder meer van Defensie, de Koninklijke Militaire School in Ermelo, het 400 Geneeskundig Bataljon en diverse particuliere collecties. Ook rijdt een deel van de voertuigen door het centrum van Putten. En tot slot, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en gemeente Belangen Putten hebben een coalitieakkoord gesloten voor de periode 2026 tot 2030. Het akkoord draagt de titel Met vertrouwen vooruit en vormt de basis voor het beleid in de komende 4 jaar. In het document zijn afspraken vastgelegd over onder meer woningbouw, het sociaal domein, onderwijs, sport, cultuur, bedrijvigheid, bereikbaarheid en de ontwikkeling van het buitengebied. Het coalitieakkoord wordt op donderdag 25 juni behandeld in de gemeenteraad. Dan worden ook de kandidaat-wethouders voorgedragen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
2: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
1: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. En de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regionieuws. In Ermelo zijn dinsdag rond 11 uur meerdere fietsers door een automobilist geraakt bij een aanrijding. Het incident vond plaats op de Horsterweg. Daarbij zijn tenminste twee fietsers ten val gekomen. Het ging in beide gevallen om scholieren. De ambulance was snel ter plaatse en heeft de slachtoffers ter plekke onderzocht en behandeld. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De gemeente Harderwijk start de komende periode met het verwijderen van onkruid op bestrating langs wegen, fietspaden en stoepen. De werkzaamheden worden uitgevoerd op locaties waar het onkruid duidelijk zichtbaar is. Voor de bestrijding wordt gebruik gemaakt van heet water. Volgens Harderwijk is die methode milieuvriendelijker dan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. In totaal beheert de gemeente in Harderwijk zo'n 2 miljoen vierkante meter aan straten, stoepen en fietspaden. Het onderhoud is gericht op het schoon en veilig houden van de openbare ruimte. En tot slot, de gemeente Putten heeft zich aangesloten bij de oproep van de bouwtafel Waterzuinige Wijken om drinkwaterbesparing in de bouw te versnellen. Dinsdag werd het manifest Voorkom drinkwatercongestie aangeboden aan de Tweede Kamer met een oproep aan de vaste Kamercommissies voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om landelijke regels en waterborgen voor drinkwaterbesparing in woningen, met name nieuwbouwwoningen, vast te stellen. Het manifest richt zich op het beperken van de groeiende druk op de drinkwatervoorziening door onder meer hergebruik van regen- en afvalwater en waterzuinig bouwen mogelijk te maken. Volgens de betrokken partijen is landelijke regelgeving nodig om waterbesparing structureel te verankeren in de bouwpraktijk. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.
5: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
2: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
3: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
2: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
1: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond en ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jessilkus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regionieuws. In Harderwijk zijn dinsdag twee keer de hulpdiensten ingezet voor ongevallen met letsel. Dinsdagmiddag rond 4 uur kwamen de hulpdiensten in actie voor een incident aan het Zwarte Pad. Kort voor 9 uur 's avonds volgde een tweede melding van een ongeval met letsel, deze keer aan de Piccolo Dreef. In beide incidenten zijn de hulpdiensten uitgerukt om medische assistentie te verlenen. Over de aard van de ongevallen en eventuele gewonden is nog niets bekend. De gezamenlijke Veluwe-aanpak van het Rijk, de provincie Gelderland, waterschappen en gemeenten is officieel van start gegaan. Voor het programma is 300 miljoen euro beschikbaar gesteld. De komende 10 jaar wordt gewerkt aan natuurherstel, verbetering van water en bodem en het terugdringen van de stikstofuitstoot. Daarmee moet op termijn weer ruimte ontstaan voor woningbouw, economische ontwikkeling en vergunningverlening. Boerenorganisatie LTO Noord heeft al kritisch gereageerd op onderdelen van de uitgelekte stikstofplannen. Met name de voorgenomen zones rond natuurgebieden, waaronder de Veluwe, roepen vragen op over de gevolgen voor de landbouw. En tot slot, wethouders Martijn Pijnenburg, Marcel Kopanjen, Edwin Enklaar en Maarten Rekman nemen afscheid van het college van de gemeente Harderwijk. De gemeente organiseert op woensdag 1 juli een openbare afscheidsreceptie. Die vindt plaats in MFC De Roef. De vier bestuurders blijven in functie totdat een nieuw college is benoemd. De verwachting is dat de gemeenteraad tijdens een extra vergadering op korte termijn de nieuwe wethouders zal installeren. De afscheidsbijeenkomst vindt plaats van 4 tot 7 aan de Middelstewei 2 tot 4 in Harderwijk. Vanwege de beperkte parkeergelegenheid adviseert de gemeente om indien mogelijk met de fiets te komen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep.
6: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
2: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
1: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden en in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De SGP, het CDA, de ChristenUnie en gemeentebelangen Putten hebben een coalitieakkoord gesloten voor de periode 2026 tot 2030. Het akkoord draagt de titel Met vertrouwen vooruit en vormt de basis voor het beleid in de komende 4 jaar. In het document zijn afspraken vastgelegd over onder meer woningbouw, het sociaal domein, onderwijs, sport, cultuur, bedrijvigheid, bereikbaarheid en de ontwikkeling van het buitengebied. Het coalitieakkoord wordt op donderdag 25 juni behandeld in de gemeenteraad. Dan worden ook de kandidaat-wethouders voorgedragen. In Putten vindt zaterdag de regionale Veteranendag plaats. Veteranen uit Putten, Nijkerk, Harderwijk en Ermelo zijn daarvoor uitgenodigd. De jaarlijkse regionale Veteranendag wordt beurtelings georganiseerd door de deelnemende gemeente. Putten is dit jaar gastgemeente. Het programma start om 10 uur met een ontvangst in de Aker aan het Fontanusplein. Om 10:45 volgt de officiële opening. Op en rond het Fontanusplein worden tientallen militaire voertuigen ten toon gesteld, onder meer van Defensie, de Koninklijke Militaire School in Ermelo, het 400 Geneeskundig Bataljon en diverse particuliere collecties. Ook rijdt een deel van de voertuigen door het centrum van Putten. En tot slot, de gemeente Harderwijk organiseert een inloopbijeenkomst om inwoners te informeren over het omgaan met noodsituaties zoals langdurige stroomuitval, overstromingen of andere calamiteiten. Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over risico's in de gemeente en hoe inwoners zich kunnen voorbereiden, onder meer met een noodpakket. De bijeenkomst vindt plaats in het Huis van de Stad aan de Haverdam 56 op woensdag 24 juni van 3 tot 5. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
6: Leuk dat je luistert.
7: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
8: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Drie in één.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
2: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
1: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
1: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: And that's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou, hè? Wat jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer.

0: het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. In Harderwijk zijn dinsdag 2 keer de hulpdiensten ingezet voor ongevallen met letsel. Dinsdagmiddag rond 4 uur kwamen de hulpdiensten in actie voor een incident aan het Zwarte Pad. Kort voor 9 uur 's avonds volgde een tweede melding van een ongeval met letsel, deze keer aan de Piccolo Dreef. In beide incidenten zijn de hulpdiensten uitgerukt om medische assistentie te verlenen. Over de aard van de ongevallen en eventuele gewonden is nog niets bekend. Wethouders Martijn Pijnenburg, Marcel Campagnen, Edwin Enklaar en Maarten Rekman nemen afscheid van het college van de gemeente Harderwijk. De gemeente organiseert op woensdag 1 juli een openbare afscheidsreceptie. Die vindt plaats in MFC De Roef. De 4 bestuurders blijven in functie totdat een nieuw college is benoemd. De verwachting is dat de gemeenteraad tijdens een extra vergadering op korte termijn de nieuwe wethouders zal installeren. De afscheidsbijeenkomst vindt plaats van 4 tot 7 aan de Middelstewei 2 tot 4 in Harderwijk. Vanwege de beperkte parkeergelegenheid adviseert de gemeente om indien mogelijk met de fiets te komen. En tot slot, in Putten vindt zaterdag de regionale Veteranendag plaats. Veteranen uit Putten, Nijkerk, Harderwijk en Ermelo zijn daarvoor uitgenodigd. De jaarlijkse regionale Veteranendag wordt beurtelings georganiseerd door de deelnemende gemeente. Putten is dit jaar gastgemeente. Het programma start om 10 uur met een ontvangst in de Aker aan het Fontanusplein. Om 10:45 volgt de officiële opening. Op en rond het Fontanusplein worden tientallen militaire voertuigen tentoon gesteld, onder meer van Defensie, de Koninklijke Militaire School in Ermelo, het 400 Geneeskundig Bataljon en diverse particuliere collecties. Ook rijdt een deel van de voertuigen door het centrum van Putten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.